0: ouder thuis te laten wonen. Het aantal huishoudens in Lapik met minimaal 1 85-plusser was vorig jaar 410 en loopt in 2040 op naar 770. Wie moeilijk rond kan komen, bijvoorbeeld door een lager inkomen of onverwachte grote uitgaven, daarvoor zijn diverse manieren om de financiën weer op orde te krijgen. Speciaal voor wie het echt zwaar heeft, zijn er regelingen. Een daarvan is de tegemoetkoming kinderopvangtoeslag en extra steun naast de reguliere toeslag. Deze tegemoetkoming is er als men een bijstandsuitkering ontvangt en studeert, of als men deelneemt aan een werktraject of een inburgeringscursus volgt. Meer informatie krijg je op labik.nl/rondkomen voor de mogelijkheden of neem contact op met het sociaal team Laarbeek. De asielopvang aan de Pater Beccanestraat in Beek en Donk is verlaten. Een opruimploeg is bezig de noodgebouwen af te breken en het hele terrein bezem schoon te maken. Dat is volgens burgemeester Lianne van der Aan nog wel een flinke klus. Als die geklaard is, is het gebied vrij voor de nieuwe woningbouw. De opvang zou op 1 september sluiten, maar omdat sommige mensen nog geen nieuw onderkomen hadden, was er uitstel tot deze week. Volgens de burgemeester heeft iedereen nu een geschikte plek gevonden. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroepbeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tasten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt Bakel op Omroep Peelrand. Wie moeilijk rond kan komen, bijvoorbeeld door een lager inkomen of onverwachte grote uitgaven, daarvoor zijn diverse manieren om de financiën weer op orde te krijgen. Speciaal voor wie het echt zwaar heeft, zijn er regelingen. Een daarvan is de tegemoetkoming kinderopvangtoeslag en extra steun naast de reguliere toeslag. Deze tegemoetkoming is er als men een bijstandsuitkering ontvangt en studeert, of als men deelneemt aan een werktraject of een inburgeringscursus volgt. Meer informatie krijg je op laarbeek.nl/rondkomen voor de mogelijkheden of neem contact op met het sociaal team Laarbeek. De asielopvang aan de Pater Beccanestraat in Beek en Donk is verlaten. Een opruimploeg is bezig de noodgebouwen af te breken en het hele terrein bezem schoon te maken. Dat is volgens burgemeester Lianne van der Aan nog wel een flinke klus. Als die geklaard is, is het gebied vrij voor de nieuwe woningbouw. De opvang zou op 1 september sluiten, maar omdat sommige mensen nog geen nieuw onderkomen hadden, was er uitstel tot deze week. Volgens de burgemeester heeft iedereen nu een geschikte plek gevonden. In Geemert staat het project Senioren Zelf aan Zet om ouderen te helpen gezond en zelfstandig te blijven. Senioren Geemert Baak lanceert dit op dinsdag 29 september in het ontmoetingscentrum Nazareth. De vergrijzing vraagt om voorbereiding. Dit project stimuleert om na te denken over gezondheid, wonen en sociale contacten. De bijeenkomst gebruikt gesprekskaarten van VWS voor open discussies over de toekomst. Het draait om bewustwording, ontmoeting en uitwisseling van de ervaringen, zodat ouderen regie houden en verbonden blijven. Ouderen worden gestimuleerd om niet pas in actie te komen wanneer zorg echt noodzakelijk is. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. De vraag naar zware, langdurige zorg voor ouderen in Laabeek groeit hard. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het RIVM. Het gaat om intensieve dementiezorg of zorg bij ernstige lichamelijke beperkingen waarbij dag en nacht hulp nodig is. In 2024 hadden 230 inwoners van Laabeek deze zorg nodig. In 2018 waren dat er nog 160. De prognose is dat in 2030 dat oploopt naar 300 mensen. Dit past bij het overheidsbeleid om ouderen langer thuis te laten wonen. Het aantal huishoudens in Laabeek met minimaal 1 85-plusser was vorig jaar 410 en loopt in 2040 op naar 770. In Geemert staat het project Senioren Zelf aan Zet om ouderen te helpen gezond en zelfstandig te blijven. Senioren Geemert Baak lanceert dit op dinsdag 29 september in het ontmoetingscentrum Nazareth. De vergrijzing vraagt om voorbereiding. Dit project stimuleert om na te denken over gezondheid, wonen en sociale contacten. De bijeenkomst gebruikt gesprekskaarten van VWS voor open discussies over de toekomst. Het draait om bewustwording, ontmoeting en uitwisseling van de ervaringen, zodat ouderen regie houden en verbonden blijven. Ouderen worden gestimuleerd om niet pas in actie te komen wanneer zorg echt noodzakelijk is. Vanaf zaterdag 19 september komen 11 verenigingen uit Geemert-Bakel in actie tijdens de grote clubactie. Leden van deze clubs verkopen loten om hun clubdoelen te realiseren en financieel sterk te blijven. Verenigingen zijn immers van grote waarde voor de Nederlandse samenleving. Frank Molkenboer, directeur van de grote clubactie, benadrukt dat een sterke vereniging je samen maakt en dat leden, vooral jongen, concreet ervaren hoe ze kunnen bijdragen. Deze betrokkenheid is net zo belangrijk als de opbrengst. Dit jaar houden de verenigingen meer over per verkocht lot. Een lot kost 3 euro, waarvan de vereniging 2,55 euro ontvangt. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. In Laarbeek is er jaarlijks extra aandacht voor de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Bij het bevrijdingsmonument op het Oranjeplein in Mariehout herdenkt Zorgemedorp de vrijheid. De plaquette bevat herinneringen van oud-Mariehoutenaar Ad Vogels uit september 1944 en herdenkt de Britse soldaten Davis Stride en Jack Crompton. Het thema is in vrijheid samen herdenken, in vrijheid mogen vieren. Vorig jaar was er een vrijheidsfestival in Mariehout. Dit jaar vinden de activiteiten plaats in Beek en Donk. Zondag 20 september start men om 10:50 met de bevrijdingsoptocht, waar ook voertuigen van Wiels aan deelnemen. De asielopvang aan de Pater Beekanestraat in Beek en Donk is verlaten. Een opruimploeg is bezig de noodgebouwen af te breken en het hele terrein bezem schoon te maken. Dat is volgens burgemeester Lianne van der Aan nog wel een flinke klus. Als die geklaard is, is het gebied vrij voor de nieuwe woningbouw. De opvang zou op 1 september sluiten, maar omdat sommige mensen nog geen nieuw onderkomen hadden, was er uitstel tot deze week. Volgens de burgemeester heeft iedereen nu een geschikte plek gevonden. Seniorenvereniging Beek en Donk viert haar indrukwekkende 75-jarig bestaan. De jubileumfestiviteiten lopen van 17 tot en met 25 oktober, een periode waarin diverse speciale evenementen zullen plaatsvinden. De vereniging werd officieel opgericht op 16 oktober 1951 en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een bloeiende organisatie. De feestweek start op zaterdag 17 oktober met een officiële opening van de jubileumviering in het Anker. Zondag de 18e opening van de tentoonstelling en zondag de 25e een feestelijke inloopmiddag voor alle senioren van Beek en Donk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. In het Gelderse op Heusden is een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. Honderden mensen demonstreerden bij het gemeentehuis tijdens een gespreksavond over asielopvang. Er werd met zwaar vuurwerk gegooid en demonstranten keerden zich tegen de politie. De mobiele eenheid moest worden ingezet. Zeker 10 mensen zijn aangehouden. Raadsleden konden daarna het gebouw veilig verlaten. Een Syrische gevangenisdirecteur heeft in de Verenigde Staten 60 jaar gevangenisstraf gekregen voor marteling. Hij leidde een gevangenis in Damascus tijdens het schrikbewind van de afgezette president Assad. Volgens de aanklager gaf de 74-jarige Samir Ousman al-Sheikh opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te folteren om hun verzet tegen de regering van Assad te breken. Hij was ook soms persoonlijk bij mishandelingen betrokken. Al-Sheikh vluchtte in 2020 naar de VS. Het Amerikaanse Kennedy Center lijkt het volgende doelwit te zijn van de bouwwoede van president Trump. De Amerikaanse president publiceerde een foto met een affiche waar Kennedy Center demolished op staat. Het culturele centrum sloot eerder deze week de deuren vanwege acuut gevaar. Volgens de leiding staat het centrum op de rand van een faillissement. Trump zette eerder dit jaar nog zijn eigen naam op de gevel, maar moest deze van de rechter weghalen. En een brandende powerbank heeft voor opschudding gezorgd tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao. Het vliegtuig maakte gisteren rechtsomkeert boven de Atlantische Oceaan nadat een kleine brand was ontstaan. De piloten besloten terug te keren. Ruim 5 uur na het opstijgen was het vliegtuig weer terug op Schiphol. Passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. KLM onderzoekt de zaak. Aan boord van een vliegtuig gelden speciale regels voor powerbanks vanwege het brandgevaar. Het weer. Overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. In Gemert staat het project Senioren Zelf aan Zet om ouderen te helpen gezond en zelfstandig te blijven. Senioren Gemert Bakel lanceert dit op dinsdag 29 september in het ontmoetingscentrum Nazareth. De vergrijzing vraagt om voorbereiding. Dit project stimuleert om na te denken over gezondheid, wonen en sociale contacten. De bijeenkomst gebruikt gesprekskaarten van VWS voor open discussies over de toekomst. Het draait om bewustwording, ontmoeting en uitwisseling van de ervaringen, zodat ouderen regie houden en verbonden blijven. Ouderen worden gestimuleerd om niet pas in actie te komen wanneer zorg echt noodzakelijk is. Vanaf zaterdag 19 september komen 11 verenigingen uit Gemert-Bakel in actie tijdens de grote clubactie. Leden van deze clubs verkopen lood om hun clubdoelen te realiseren en financieel sterk te blijven. Verenigingen zijn immers van grote waarde voor de Nederlandse samenleving. Frank Molkenboer, directeur van de grote clubactie, benadrukt dat een sterke vereniging je samen maakt en dat leden, vooral jongen, concreet ervaren hoe ze kunnen bijdragen. Deze betrokkenheid is net zo belangrijk als de opbrengst. Dit jaar houden de verenigingen meer over per verkocht lot. Een lot kost 3 euro, waarvan de vereniging 2,55 euro ontvangt. Wie moeilijk rond kan komen, bijvoorbeeld door een lager inkomen of onverwachte grote uitgaven, daarvoor zijn diverse manieren om de financiën weer op orde te krijgen. Speciaal voor wie het echt zwaar heeft, zijn er regelingen. Een daarvan is de tegemoetkoming kinderopvangtoeslag, een extra steun naast de reguliere toeslag. Deze tegemoetkoming is er als men een bijstandsuitkering ontvangt en studeert, of als men deelneemt aan een werktraject of een inburgeringscursus volgt. Meer informatie krijg je op laarbeek.nl/rondkomen voor de mogelijkheden of neem contact op met het sociaal team Laarbeek. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. In het Gelderse op Heusden is een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. Honderden mensen demonstreerden bij het gemeentehuis tijdens een gespreksavond over asielopvang. Er werd met zwaar vuurwerk gegooid en demonstranten keerden zich tegen de politie. De mobiele eenheid moest worden ingezet. Zeker 10 mensen zijn aangehouden. Raadsleden konden daarna het gebouw veilig verlaten. Een Syrische gevangenisdirecteur heeft in de Verenigde Staten 60 jaar gevangenisstraf gekregen voor marteling. Hij leidde een gevangenis in Damascus tijdens het schrikbewind van de afgezette president Assad. Volgens de aanklagers gaf de 74-jarige Samir Ousman al-Sheikh opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te folteren om hun verzet tegen de regering van Assad te breken. Hij was ook soms persoonlijk bij mishandelingen betrokken. Al-Sheikh vluchtte in 2020 naar de VS. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. De 15-jarige staat vandaag voor de kinderrechter. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. Volgens bekenden had ze beelden van haar gewonde of dode ouders gedeeld. Deskundigen noemen het een uitzonderlijke zaak. Ouderdoding door minderjarigen komt zelden voor. En een brandende powerbank heeft voor opschudding gezorgd tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao. Het vliegtuig maakte gisteren rechtsomkeert boven de Atlantische Oceaan nadat een kleine brand was ontstaan. De piloten besloten terug te keren. Ruim 5 uur na het opstijgen was het vliegtuig weer terug op Schiphol. Passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. KLM onderzoekt de zaak. Aan boord van een vliegtuig gelden speciale regels voor powerbanks vanwege het brandgevaar. Het weer. Overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Vanaf zaterdag 19 september komen 11 verenigingen uit Gemert-Bakel in actie tijdens de grote clubactie. Leden van deze clubs verkopen lood om hun clubdoelen te realiseren en financieel sterk te blijven. Verenigingen zijn immers van grote waarde voor de Nederlandse samenleving. Frank Molkenboer, directeur van de grote clubactie, benadrukt dat een sterke vereniging je samen maakt en dat leden, vooral jongen, concreet ervaren hoe ze kunnen bijdragen. Deze betrokkenheid is net zo belangrijk als de opbrengst. Dit jaar houden de verenigingen meer over per verkocht lot. Een lot kost 3 euro, waarvan de vereniging 2,55 euro ontvangt. Seniorenvereniging Beek en Donk viert haar indrukwekkende 75-jarig bestaan. De jubileumfestiviteiten lopen van 17 tot en met 25 oktober, een periode waarin diverse speciale evenementen zullen plaatsvinden. De vereniging werd officieel opgericht op 16 oktober 1951 en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een bloeiende organisatie. De feestweek start op zaterdag 17 oktober met een officiële opening van de jubileumviering in het Anker. Zondag de 18e opening van de tentoonstelling en zondag de 25e een feestelijke inloopmiddag voor alle senioren van Beek en Donk. De asielopvang aan de Pater Beccanestraat in Beek en Donk is verlaten. Een opruimploeg is bezig de noodgebouwen af te breken en het hele terrein bezem schoon te maken. Dat is volgens burgemeester Lianne van der Aan nog wel een flinke klus. Als die geklaard is, is het gebied vrij voor de nieuwe woningbouw. De opvang zou op 1 september sluiten, maar omdat sommige mensen nog geen nieuw onderkomen hadden, was er uitstel tot deze week. Volgens de burgemeester heeft iedereen nu een geschikte plek gevonden. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klaar wakker.

opener van Klaarwakker op vrijdag 18 september. Een week is alweer bijna voorbij. De tijd die vliegt. Van harte welkom bij Klaarwakker. De laatste van deze week dus. We hebben de top 1000, we hebben 2 van 1, maar we hebben vandaag natuurlijk ook het instrumentaaltje en zijn verhaaltje, maar dat straks pas in het tweede gedeelte, zo tegen het einde. En dit zijn de Hooters.

0: Lost Frequencies met Live It All hier op OZR 920. Goedemorgen. We kijken ook vandaag naar het weer van 20 jaar geleden. Het was toen half bewolkt met een enkele bui in de namiddag. De maximumtemperatuur werd 19 graden, 's nachts was het 11. De wind die kwam uit het westen en 's avonds werd het droog.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker.

hoorde de groep met de mooiste muziek aller tijden. Althans, dat vind ik dan. Ring Ring met ABBA. En die werden gevolgd door En Vogue en My Lovin'. Straks de headlines van het nieuws hier op Overzijde 9-2-0. Voor die tijd Guus Meeuwis en Gerspar Doel. Maar nu eerst Terrence van Dijk.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In het Gelderse op Heusden is een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De mobiele eenheid moest worden ingezet, zeker 10 mensen zijn aangehouden. Een Syrische gevangenisdirecteur heeft in de Verenigde Staten 60 jaar gevangenisstraf gekregen voor marteling. Hij leidde een gevangenis in Damascus tijdens het schrikbewind van de afgezette president Assad. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. En een brandende powerbank heeft voor opschudding gezorgd tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao. Het vliegtuig maakte gisteren rechtsomkeert boven de Atlantische Oceaan nadat een kleine brand was ontstaan. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Beleef de hits. OSR 920.

American Pie met Madonna en de Steve Miller Band hier op dit station. We gaan naar het archiefnieuws. Daar zien we dat in 2007 het album De Allermooiste Liedjes van de zangeres Lisbeth List wordt aangekondigd in een persbericht van Universal Music. De releasedatum van het album is 28 september van dat jaar 2007 dus. En Lisbeth List kennen we onder andere van de kermis. Inderdaad, Kinderen een kwartje. Dansen.

Rod Stewart, Baby Jane. Rod Stewart, die al lang geen platen meer maakte, volgens mij trouwens. Maar in het verleden dat wel deed. En succesvol ook. Zometeen na 8 uur zijn we terug. Als het

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. 130 boerenbedrijven verliezen waarschijnlijk hun vergunning omdat ze te veel stikstof uitstoten. Dat blijkt uit onderzoek van RTLZ. Andere mogelijkheden om te voorkomen dat beschermde natuurgebieden verder verslechteren zijn er niet. Natuurorganisatie MOP diende sinds 2023 verzoeken tot intrekking van de boerenvergunningen in bij 10 provincies. In juli kondigde de provincie Brabant aan geen andere keus te hebben dan de vergunningen inderdaad in te trekken. De sterk gestegen gasprijzen raken ook de ruim 700.000 huishoudens met een warmtenetaansluiting. Deskundigen gaan uit van stijgingen tussen 10% en 20% volgend jaar, ook als de gasprijzen weer zouden dalen. De autoriteit Consumentenmarkt stelt de tarieven voor warmtenetten vast aan de hand van de gasprijzen op 3 meetmomenten in het jaar. Anders dan bij gas kunnen warmtenetklanten niet overstappen naar een andere warmteleverancier. Franse vissers zijn boos over de hoge brandstofprijzen. Ze blokkeerden deze week urenlang verschillende havens en een olieterminal in Zuid-Frankrijk. Na steuntoezeggingen van minister van Visserij Chabot werden de blokkades opgeheven. Het is al dagen onrustig in Frankrijk. De regering wil het begrotingstekort terugdringen met miljardenbezuinigingen. Werknemers uit tal van sectoren legden daarop het werk neer uit onvrede over onder meer de lonen en de brandstofprijzen. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. De 15-jarige staat vandaag voor de kinderrechter. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. Volgens bekenden had ze beelden van haar gewonde of dode ouders gedeeld. Deskundigen noemen het een uitzonderlijke zaak. Ouderdoding door minderjarigen komt zelden voor. Het weer. Overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. De asielopvang aan de Pater Beccanestraat in Beek en Donk is verlaten. Een opruimploeg is bezig de noodgebouwen af te breken en het hele terrein bezem schoon te maken. Dat is volgens burgemeester Lianne van der Aan nog wel een flinke klus. Als die geklaard is het gebied vrij voor de nieuwe woningbouw. De opvang zou op 1 september sluiten, maar omdat sommige mensen nog geen nieuwe onderkomen hadden, was er uitstel tot deze week. Volgens de burgemeester heeft iedereen nu een geschikte plek gevonden. De vraag naar zware, langdurige zorg voor ouderen in Laabeek groeit hard. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het RIVM. Het gaat om intensieve dementiezorg of zorg bij ernstige lichamelijke beperkingen waarbij dag en nacht hulp nodig is. In 2024 hadden 230 inwoners van Laabeek deze zorg nodig. In 2018 waren dat er nog 160. De prognose is dat in 2030 dat oploopt naar 300 mensen. Dit past bij het overheidsbeleid om ouderen langer thuis te laten wonen. Het aantal huishoudens in Laabeek met minimaal 1 85-plusser was vorig jaar 410 en loopt in 2040 op naar 770. In Geemert start het project Senioren zelf aan zet om ouderen te helpen gezond en zelfstandig te blijven. Senioren Geemert Baker lanceert dit op dinsdag 29 september in het ontmoetingscentrum Nazareth. De vergrijzing vraagt om voorbereiding. Dit project stimuleert om na te denken over gezondheid, wonen en sociale contacten. De bijeenkomst gebruikt gesprekskaarten van VWS voor open discussies over de toekomst. Het draait om bewustwording, ontmoeting en uitwisseling van de ervaringen, zodat ouderen regie houden en verbonden blijven. Ouderen worden gestimuleerd om niet pas in actie te komen wanneer zorg echt noodzakelijk is. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Wel Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Klare wakker.

Just Like Paradise, David Lee Roth. En het paradijs is geopend, want deel 2 van Klaarwakker is begonnen op vrijdag. En vrijdag is ook een soort van feestje, paradijsje. Een vrolijke vrijdag, net voor het weekend. Het is mooi altijd. Taylor Swift nu.

0: romantisch nummer van Diana Ross samen met Marvin Gaye en You Are Everything. Ach ja, je bent alles en over 3 weken dan is het weer afgelopen waarschijnlijk. 2 van 1, Bonnie Tyler vandaag daarin. Holding for a Hero en Total Eclipse of the Heart komen voorbij.
1: 1 artiest, 2 nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

Bonnie Tyler in de allerlaatste 2 van 1 en klaar wakker, want ja, dit item eindigt. Zo'n 1100 keer deden we dit item, dus dat is heel wat jaartjes lang. En vanaf volgende week ziet het programma er iets anders uit. Het geldt overigens ook voor het item over de top 1000, ook dat eindigt vandaag. Maar goed, dat straks. Nu gaan we naar de headlines van het nieuws. En dat doen we met Señorita van Shawn Mendes en Camila Cabello. Lekker nummer.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. 130 boerenbedrijven verliezen waarschijnlijk hun vergunning omdat ze te veel stikstof uitstoten. Dat blijkt uit onderzoek van RTLZ. Andere mogelijkheden om te voorkomen dat beschermde natuurgebieden verder verslechteren zijn er niet. De sterk gestegen gasprijzen raken ook de ruim 700.000 huishoudens met een warmtenetaansluiting. Deskundigen gaan uit van stijgingen tussen 10% en 20% volgend jaar, ook als de gasprijzen weer zouden dalen. Franse vissers zijn boos over de hoge brandstofprijzen. Ze blokkeerden deze week urenlang verschillende havens en een olieterminal in Zuid-Frankrijk. Na steuntoezeggingen van minister van Visserij Chabot werden de blokkades opgeheven. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Beleef de hits. OSR 920.

0: Yo, my heart, yo, my soul met Modern Talking.
1: Instrumentaaltje en zijn verhaaltje.
0: Op deze vrijdag het instrumentaaltje en zijn verhaaltje. En ook dat is voor de laatste keer. Mahala Rai Banda, de band dit keer met het nummer uit 2005. Deze band is een moderne band uit Boekarest die traditionele Roemeense zigeunermuziek combineerde met elektronische beats. Het nummer werd een internationale clubhit, mede door een remix van Chantel. Het ontstond als een energiek opzwepende fusie van fanfares, accordeon en snelle Balkanritmes. Het was een sleutelnummer in de opkomst van de Balkan beat scene in Europa.

Elvis Presley, Blue Sweet Shoes, Blue Sweet Sweet Shoes, ja. En daarvoor het instrumentaal en zijn verhaaltje voor de laatste keer dus in Klaarwakker. Dat hebben we heel lang gedaan. En achter zijn zeker nog wel meer instrumentale nummers, maar ja, een heleboel ervan hebben we ondertussen wel gehad. Dan Baird nu, I Love Your Period.

Catching met Shania Twain maakt een einde aan het klaarwakkeren voor vandaag en deze week. Mag ik je een mooi weekend wensen? Graag tot volgende week. En veel plezier met de andere programma's. Straks Muziekfabriek. En nu Jimmy Cliff nog.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De Utrechtse busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief aan de Provinciale Staten in handen van de Volkskrant. Volgens het provinciebestuur luidt Keolis de noodklok over de financiële resultaten en vooruitzichten van het busvervoer in Utrecht buiten. Daaronder vallen onder meer Amersfoort, Veenendaal, Woerden, Zeist en een groot aantal omliggende gemeenten. Keolis kampt met grootschalige rituitval en vertragingen. 130 boerenbedrijven verliezen waarschijnlijk hun vergunning omdat ze te veel stikstof uitstoten. Dat blijkt uit onderzoek van RTLZ. Andere mogelijkheden om te voorkomen dat beschermde natuurgebieden verder verslechteren zijn er niet. Natuurorganisatie MOP diende sinds 2023 verzoeken tot intrekking van de boerenvergunningen in bij 10 provincies. In juli kondigde de provincie Brabant aan geen andere keus te hebben dan de vergunningen inderdaad in te trekken. De sterk gestegen gasprijzen raken ook de ruim 700.000 huishoudens met een warmtenetaansluiting. Deskundigen gaan uit van stijgingen tussen 10% en 20% volgend jaar, ook als de gasprijzen weer zouden dalen. De autoriteit Consumentenmarkt stelt de tarieven voor warmtenetten vast aan de hand van de gasprijzen op 3 meetmomenten in het jaar. Anders dan bij gas kunnen warmtenetklanten niet overstappen naar een andere warmteleverancier. Franse vissers zijn boos over de hoge brandstofprijzen. Ze blokkeerden deze week urenlang verschillende havens en een olieterminal in Zuid-Frankrijk. Na steuntoezeggingen van minister van Visserij Chabot werden de blokkades opgeheven. Het is al dagen onrustig in Frankrijk. De regering wil het begrotingstekort terugdringen met miljardenbezuinigingen. Werknemers uit tal van sectoren legden daarop het werk neer uit onvrede over onder meer de lonen en de brandstofprijzen. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. De vraag naar zware, langdurige zorg voor ouderen in Laabeek groeit hard. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het RIVM. Het gaat om intensieve dementiezorg of zorg bij ernstige lichamelijke beperkingen waarbij dag en nacht hulp nodig is. In 2024 hadden 230 inwoners van Laabeek deze zorg nodig. In 2018 waren dat er nog 160. De prognose is dat in 2030 dat oploopt naar 300 mensen. Dit past bij het overheidsbeleid om ouderen langer thuis te laten wonen. Het aantal huishoudens in Laabeek met minimaal 1 85-plusser was vorig jaar 410 en loopt in 2040 op naar 770. De asielopvang aan de Pater Bekanenstraat in Beek en Donk is verlaten. Een opruimploeg is bezig de noodgebouwen af te breken en het hele terrein bezem schoon te maken. Dat is volgens burgemeester Lianne van der Aan nog wel een flinke klus. Als die geklaard is het gebied vrij voor de nieuwe woningbouw. De opvang zou op 1 september sluiten, maar omdat sommige mensen nog geen nieuw onderkomen hadden, was er uitstel tot deze week. Volgens de burgemeester heeft iedereen nu een geschikte plek gevonden. Seniorenvereniging Beek en Donk viert haar indrukwekkende 75-jarig bestaan. De jubileumfestiviteiten lopen van 17 tot en met 25 oktober, een periode waarin diverse speciale evenementen zullen plaatsvinden. De vereniging werd officieel opgericht op 16 oktober 1951 en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een bloeiende organisatie. De feestweek start op zaterdag 17 oktober met een officiële opening van de jubileumviering in het Anker. Zondag de 18e opening van de tentoonstelling en zondag de 25e een feestelijke inloopmiddag voor alle senioren van Beek en Donk. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
5: Deze week op Omroep Peelrand TV.
6: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
4: Bekijk het op tv, online en alle social media.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: alweer 2026 begonnen met Boy George samen met Culture Club en Church of the Poison Mind, Gloria Gaynor. Dat was succes van de Four Tops op Motown. Ditmaal de disco-versie. Reach Out, I'll Be There. Goedemorgen, van harte welkom. Het is vrijdagochtend. Dankjewel Ronnie Thijssen. Hij is alweer bezig met zijn welverdiende weekend. Tot om 12 uur zit Muziekfabriek. Meer dan 10 aanhoudingen bij anti-AZC-protest in Opheusden. De ME is erin gezet. Bouwer Bank vat vlam. Vliegtuig KLM keert na uren terug naar Schiphol. En ook na 2 dagen debat vindt Jette het te vroeg om een keuze te maken tussen links en rechts. Tot om 12 uur Muziekfabriek. We hebben voor jou de platen zijn verhaal. Leuke berichten, de verjaardagskalender zoals altijd. En natuurlijk de beste muziek.
1: Ben van Rio.

0: Vandaag een van de juweeltjes van Ilse de Lange. En I'll be yours, the Contours and Do You Love Me. Vandaag wordt een droge dag met geregeld zon. En bij een matige westenwind wordt het 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar neemt de bewolking toe. De minima liggen rond de 15 graden. Zaterdagmorgen dus is er veel bewolking en valt er af en toe wat regen. Desondanks is het zacht met zo'n 20 graden. Zondag komen er enkele buien voor, maar is er ook ruimte voor de zon. En na het weekend brengt de droge periode aan. Er is weinig wind en de maxima liggen dan rond de 20 graden.
1: Goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

5 Star en Rain or Shine. James Blunt en 1973 hier op OSR 920. Zodat ik de nieuws van 10 uur, daarna nog 2 uur lang muziekfabriek. Four Seasons samen met Frankie Valli en Silver Star.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Het Oekraïense leger is een nieuw tegenoffensief gestart in de Donbas. Er waren al langer aanwijzingen voor, maar nu heeft het leger het officieel bevestigd. De tegenaanvallen vinden plaats bij het strategisch belangrijke frontstadje Liman. Oekraïne claimt daar in totaal 85 vierkante kilometer aan grondgebied te hebben terugveroverd op de Russen. Volgens het Oekraïense leger is het huidige tegenoffensief de eerste fase van een langduriger aanvalsplan. De Palestijnse vertegenwoordiging krijgt voor het tweede jaar op rij geen toestemming om de jaarlijkse VN-top in de VS bij te wonen. De VS is als gastland van de Verenigde Naties verplicht om buitenlandse diplomaten toe te laten, maar weigert de Palestijnen op basis van terrorismebeschuldigingen. Opvallend genoeg krijgen de Iraanse president Pezeshkian en zijn delegatie wel een visum voor volgende week. De jaarlijkse VN-top is de grootste diplomatieke bijeenkomst ter wereld. De Utrechtse busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief aan de Provinciale Staten in handen van de Volkskrant. Volgens het provinciebestuur luidt Keolis de noodklok over de financiële resultaten en vooruitzichten van het busvervoer in Utrecht buiten. Daaronder vallen onder meer Amersfoort, Veenendaal, Woerden, Zeist en een groot aantal omliggende gemeenten. Keolis kampt met grootschalige rituitval en vertragingen. En showbizmagnaat Joop van den Ende uit in een pagina grote advertentie in de Volkskrant vandaag felle kritiek op het kabinet. Volgens hem is de regering rijk aan geld, maar arm aan verbeelding. In de troonrede op Prinsjesdag kon Van den Ende niets terugvinden over kunst en cultuur, terwijl dat voor hem de ziel van de samenleving is. Een land leeft niet alleen van wat het verdient, maar ook van wat het denkt, speelt en verbeeldt, sluit de advertentie af. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. De vraag naar zware, langdurige zorg voor ouderen in Laabeek groeit hard. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het RIVM. Het gaat om intensieve dementiezorg of zorg bij ernstige lichamelijke beperkingen waarbij dag en nacht hulp nodig is. In 2024 hadden 230 inwoners van Laabeek deze zorg nodig. In 2018 waren dat er nog 160. De prognose is dat in 2030 dat oploopt naar 300 mensen. Dit past bij het overheidsbeleid om ouderen langer thuis te laten wonen. Het aantal huishoudens in Laabeek met minimaal 1 85-plusser was vorig jaar 410 en loopt in 2040 op naar 770. De asielopvang aan de Pater Beccanestraat in Beek en Donk is verlaten. Een opruimploeg is bezig de noodgebouwen af te breken en het hele terrein bezem schoon te maken. Dat is volgens burgemeester Lianne van der Aandag wel een flinke klus. Als die geklaard is, is het gebied vrij voor de nieuwe woningbouw. De opvang zou op 1 september sluiten, maar omdat sommige mensen nog geen nieuw onderkomen hadden, was er uitstel tot deze week. Volgens de burgemeester heeft iedereen nu een geschikte plek gevonden. Vanaf zaterdag 19 september komen 11 verenigingen uit Geemert-Bakel in actie tijdens de grote clubactie. Leden van deze clubs verkopen lood om hun clubdoelen te realiseren en financieel sterk te blijven. Verenigingen zijn immers van grote waarde voor de Nederlandse samenleving. Frank Molkenboer, directeur van de grote clubactie, benadrukt dat een sterke vereniging je samen maakt en dat leden, vooral jongen, concreet ervaren hoe ze kunnen bijdragen. Deze betrokkenheid is net zo belangrijk als de opbrengst. Dit jaar houden de verenigingen meer over per verkocht lot. Een lot kost 3 euro, waarvan de vereniging 2,55 euro ontvangt. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
5: OSR.
6: Welkom
4: Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
4: Ben van Riel.

0: Zaterdagavond draaien we ooit de LP-versie van deze plaat. Minuten of 8 lang. Ook zeer de moeite waard. Dan McLean.
1: Ben van Riel.
0: American Pie. Vandaag wordt het een droge dag met geregeld zon. En bij een matige westenwind wordt het 19 graden. Het is vrijdag. We hebben er zin in. Ja. No, no.

En Charlie Leary Jepser. Jepsen en Good Times, Weerwet de Kunst en Suzanne. En dat is zo'n plaat die je helemaal meezingt. Dit zing je misschien niet mee, maar je kent het nog wel hoor. Ik heb het over Patty samen met Love. Ooh, yes I do.

0: Het begon met Ain't That Just The Way. En daarna kwam deze knijter, Latricia McNeil. My Side Of Town, daarvoor even naar de jaren 60 met Twice As Much. And It's A True Story. Tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Het is een prachtig gezicht. De ondergaande zon op de uitgestrekte vlakte van Arizona. Het enige geluid dat je hoort is de wind die langs je heen fluit. Daardoor lijkt het net of er in de verte een trein voorbij rijdt. Voor mijn gevoel ben ik midden in een sprookje beland, maar alles gebeurt wel degelijk echt. Want jij en ik zien die ondergaande zon in Arizona vanaf de motorkap van onze auto. We zeggen niks, maar mijn hart gaat als een gek tekeer. Wie weet waar deze avond eindigt. Nou kun je me voor van alles en nog wat uitmaken en van me denken wat je wilt, maar één ding weet ik zeker. Hier ga ik voorlopig niet meer weg. Een sterke jongen die me uit deze roes weet te halen. Vooral nu het wat later op de avond wordt. Het avondrood verandert langzaam in het diepe blauw van de sterrenhemel. Eén voor één zien we samen hoe de sterren vallen als regendruppels op een kokend heet zinken dak. Het is een fantastisch gezicht. Tja, voorlopig zitten we hier nog wel even vast. Dat komt ervan als je een lekke band krijgt op ruim 100 kilometer afstand van de bewoonde wereld. Maar denk je dat ik het vervelend vind? Nee hoor. Ja, ik weet ook wel dat ik geen misbruik mag maken van de situatie, maar wat zou jij doen in mijn plaats? Noem me dom, noem me blind, maar ik weet donders goed dat dit me niet zo snel nog een keer zal overkomen. En daarom volg ik eindelijk eens een keer mijn hart in plaats van een goed bedoeld advies. En daarom zeg ik het je nog maar eens. Voorlopig ben ik hier niet weg te branden, nu ik hier samen zit met jou. Zelfs de sterkste paarden kunnen jou en mij niet uit elkaar krijgen op deze magische avond.

voor ons was dit volgens mij een van de kennismakingen met Nick Kershaw. I won't let the sun go down on me, the moody blues and had to fall in love. En we draaien ook nog de platen zo verhaal met Gino Vannelli en Wild Horses. Dit zijn de Kings.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Er komt een landelijk meldpunt voor moslimdiscriminatie en aanvallen op moskeeën. Het contactorgaan Moslims en Overheid neemt vanaf zondag meldingen aan van moskeebesturen. Er zijn al andere meldpunten, maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt. Dit meldpunt is laagdrempeliger voor de achterban, denkt het CMO. De politie is blij met het initiatief, maar moedigt tegelijkertijd moskeebesturen aan om ook bij de politie melding te maken van vernieling of bedreiging. Het Oekraïense leger is een nieuw tegenoffensief gestart in de Donbas. Er waren al langer aanwijzingen voor, maar nu heeft het leger het officieel bevestigd. De tegenaanvallen vinden plaats bij het strategisch belangrijke frontstadje Liman. Oekraïne claimt daar in totaal 85 vierkante kilometer aan grondgebied te hebben terugveroverd op de Russen. Volgens het Oekraïense leger is het huidige tegenoffensief de eerste fase van een langduriger aanvalsplan. De Palestijnse vertegenwoordiging krijgt voor het tweede jaar op rij geen toestemming om de jaarlijkse VN-top in de VS bij te wonen. De VS is als gastland van de Verenigde Naties verplicht om buitenlandse diplomaten toe te laten, maar weigert de Palestijnen op basis van terrorismebeschuldigingen. Opvallend genoeg krijgen de Iraanse president Pezeshkian en zijn delegatie wel een visum voor volgende week. De jaarlijkse VN-top is de grootste diplomatieke bijeenkomst ter wereld. En showbiz-magnaat Joop van den Ende uit in een paginagrote advertentie in de Volkskrant vandaag felle kritiek op het kabinet. Volgens hem is de regering rijk aan geld, maar arm aan verbeelding. In de troonrede op Prinsjesdag kon Van den Ende niets terugvinden over kunst en cultuur, terwijl dat voor hem de ziel van de samenleving is. Een land leeft niet alleen van wat het verdient, maar ook van wat het denkt, speelt en verbeeldt, sluit de advertentie af. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. De asielopvang aan de Pater Bekanenstraat in Beek en Donk is verlaten. Een opruimploeg is bezig de noodgebouwen af te breken en het hele terrein bezem schoon te maken. Dat is volgens burgemeester Lianne van der Aan nog wel een flinke klus. Als die geklaard is het gebied vrij voor de nieuwe woningbouw. De opvang zou op 1 september sluiten, maar omdat sommige mensen nog geen nieuw onderkomen hadden, was er uitstel tot deze week. Volgens de burgemeester heeft iedereen nu een geschikte plek gevonden. In Laabeek is er jaarlijks extra aandacht voor de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Bij het bevrijdingsmonument op het Oranjeplein in Mariehout herdenkt Zorgeme Dorp de vrijheid. De plaquette bevat herinneringen van oud-Mariehoutenaar Ad Vogels uit september 1944 en herdenkt Britse soldaten Davis Stright en Jack Crompton. Het thema is in vrijheid samen herdenken, in vrijheid mogen vieren. Vorig jaar was er een vrijheidsfestival in Mariehout, dit jaar vinden de activiteiten plaats in Beek en Donk. Zondag 20 september start men om 10 over 11 met de bevrijdingsoptocht, waar ook voertuigen van Wiels aan deelnemen. Vanaf zaterdag 19 september komen 11 verenigingen uit Geemert Bakel in actie tijdens de grote clubactie. Leden van deze clubs verkopen lood om hun clubdoelen te realiseren en financieel sterk te blijven. Verenigingen zijn immers van grote waarde voor de Nederlandse samenleving. Frank Molkenboer, directeur van de grote clubactie, benadrukt dat een sterke vereniging je samen maakt en dat leden, vooral jongen, concreet ervaren hoe ze kunnen bijdragen. Deze betrokkenheid is net zo belangrijk als de opbrengst. Dit jaar houden de verenigingen meer over per verkocht lot. Een lot kost 3 euro, waarvan de vereniging 2,55 euro ontvangt. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: We hebben zoiets overgedaan door UB40. The Eagles and Baby Come Back.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag wordt een droge dag met geregeld zon. Bij een matige westenwind wordt het 19 graden. Goedemorgen, het is vrijdag. Achter gitaren. Die

0: Zo'n vergeten plaat uit de jaren 80. Glass Tiger en Don't Forget Me When I'm Gone. Blue Mink en de Bannerman en Nirvana met de gitaren. En Smells Like Teen Spirit. Oh, dit is leuk. Even wat Nederlandstaligs met Drukwerk en Harry.
1: Ik dacht, ik ben gelukkig.

Een liedje over speelgoed, ja dat kan zomaar. The Casuals and Toy, Gloria Estefan, Get On Your Feet. 18 september, het is vandaag Wereld Bamboe Dag. Het is Houd Het Schoon Dag en het is de Dag van de Noordzee.

naam. Right here, Samantha Mumba uit de Zeros. 18 september 1969, platenlabel Phonogram van Philips neemt de single Je t'aime, moi non plus van Serge Gainsbourg en Jean Barkin uit de handel. Het erotische gekreun van Jean Barkin is de aanleiding van de boycott. Ook in andere landen wordt de plaat uit de handel genomen en de plaat wordt na dit besluit nog populairder dan daarvoor. In Nederland brengt Dureco de plaat vervolgens opnieuw uit en het wordt de best verkochte plaat in ons land in 1969. En wij draaien hem gewoon.

Vaak zo heel af en toe dan springen we uit de band en dan draai je gewoon de plaat helemaal 8 minuten lang. Neil Young, Like a Hurricane, Je t'aime, Moi non plus met John Barkin en Serge Gansburg. Al zijnde de verboden plaat voor vandaag, ja. Zo direct na het nieuws, Leo van der Boom met zijn broodjeszaak. Maak er een leuk weekend van en ik spreek je maandag weer. Dag!

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Er zijn dit jaar meer toeristen naar Nederland gekomen, maar ze bleven gemiddeld iets korter. In de eerste 7 maanden van het jaar steeg het aantal bezoekers wel, terwijl het aantal overnachtingen licht daalde. Juli was wel een goede maand, mede door het mooie weer en veel last-minute boekingen. Noord-Holland doet het beter, Zeeland blijft achter. Hotels hebben intussen te maken met hogere kosten en sinds januari ook met een hogere btw op overnachtingen. Maar die gestegen kosten berekenen ze niet allemaal door. De Europese Unie maakt 3,3 miljard euro over aan Oekraïne voor militaire steun. Het geld is onder meer bedoeld voor drones en raketten. Ook de verdediging tegen Russische luchtaanvallen krijgt steun. Het bedrag is onderdeel van een Europese lening van 90 miljard euro voor dit en volgend jaar. Oekraïne heeft bevestigd dat het geld is ontvangen. In totaal is inmiddels al bijna 15 miljard euro overgemaakt naar Kiev. Er komt een landelijk meldpunt voor moslimdiscriminatie en aanvallen op moskeeën. Het contactorgaan Moslims en Overheid neemt vanaf zondag meldingen aan van moskeebesturen. Er zijn al wel andere meldpunten, maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt. Dit meldpunt is laagdrempeliger voor de achterban, zo denkt het orgaan. De politie is blij met het initiatief, maar moedigt tegelijkertijd moskeebesturen aan om ook bij de politie melding te maken van vernielingen of bedreigingen. En de powerbank die gisteren ontplofte op een KLM-vlucht naar Curaçao zou van oud-KLM-directeur Camille Eurlings zijn geweest. Maar de luchtvaartmaatschappij kan dat vanwege privacy niet bevestigen. Het toestel moest boven de Atlantische Oceaan omkeren en landde daarna op Schiphol. 1 man liep daarbij brandwonden op, maar de brand aan boord werd snel geblust door de bemanning. Powerbanks moeten bij KLM in de handbagage worden gedaan en altijd in het zicht van de passagier blijven. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt-Bakel op Omroep Peelrand. Wie moeilijk rond kan komen, bijvoorbeeld door een lager inkomen of onverwachte grote uitgaven, daarvoor zijn diverse manieren om de financiën weer op orde te krijgen. Speciaal voor wie het echt zwaar heeft, zijn er regelingen. Een daarvan is de tegemoetkoming kinderopvangtoeslag, een extra steun naast de reguliere toeslag. Deze tegemoetkoming is er als men een bijstandsuitkering ontvangt en studeert, of als men deelneemt aan een werktraject of een inburgeringscursus volgt. Meer informatie krijg je op laarbeek.nl/rondkomen voor de mogelijkheden of neem contact op met het sociaal team Laarbeek. Vanaf zaterdag 19 september komen 11 verenigingen uit Geemelt-Bakel in actie tijdens de grote clubactie. Leden van deze clubs verkopen lood om hun clubdoelen te realiseren en financieel sterk te blijven. Verenigingen zijn immers van grote waarde voor de Nederlandse samenleving. Frank Molkenboer, directeur van de grote clubactie, benadrukt dat een sterke vereniging je samen maakt en dat leden, vooral jongen, concreet ervaren hoe ze kunnen bijdragen. Deze betrokkenheid is net zo belangrijk als de opbrengst. Dit jaar houden de verenigingen meer over per verkocht lot. Een lot kost 3 euro, waarvan de vereniging 2,55 euro ontvangt. De vraag naar zware, langdurige zorg voor ouderen in Laabeek groeit hard. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het RIVM. Het gaat om intensieve dementiezorg of zorg bij ernstige lichamelijke beperkingen waarbij dag en nacht hulp nodig is. In 2024 hadden 230 inwoners van Laabeek deze zorg nodig. In 2018 waren dat er nog 160. De prognose is dat in 2030 dat oploopt naar 300 mensen. Dit past bij het overheidsbeleid om ouderen langer thuis te laten wonen. Het aantal huishoudens in Laabeek met minimaal 1 85-plusser was vorig jaar 410 en loopt in 2040 op naar 770. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
1: OSR 920.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts 99 euro bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den Boom. Leo van den

My Sharona, de enigste hit die we kennen van deze formatie, de Neck. En daarmee zijn we begonnen aan de laatste aflevering van Broodje Overzeggen van deze week alweer. Het is bijna weekend, het is vrijdagmiddag. Als je juist 3 uur lang bent van Riel met de muziekfabriek en als je denkt van die leuke platen, die houden op. Nou, dan kun je het wel vergeten. Ook tijdens Broodje Overzeggen draaien we de parels uit de muziek met zometeen Little Steven van de E Street Band van Bruce Springsteen. Dat is onderweg met Forever. Maar nu aandacht voor Billy Joel. Dit is My Life. Een hele goede middag.

een keertje. The Kingdom of Fear, de opvolger van Medusa, wat ook zo'n heerlijke hit was van deze Cameron Whitcomb. Dit plaatje is te vinden in onze Nederlandse hitlijst van dit moment. We gaan luisteren naar wat Tex-Mex van Vaderlands Bodem en dan gaan we helemaal naar het zuiden des lands en dan kom je al snel terecht bij Romanesse. De titel Romanesse. Oh.

Joe Ramone, de zanger van deze band, The Romantics, uit de jaren 80 en Talking in Your Sleep. Zometeen de hoofdpunten uit het Radio Nieuws van deze vrijdag 19 september, inmiddels alweer op de kalender. Daarvoor nog een hit van Shepherd. Dit is Coming Home.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Er zijn dit jaar meer toeristen naar Nederland gekomen, maar ze bleven gemiddeld iets korter. Noord-Holland doet het beter, Zeeland blijft achter. De Europese Unie maakt 3,3 miljard euro over aan Oekraïne voor militaire steun. Het geld is onder meer bedoeld voor drones en raketten. Er komt een landelijk meldpunt voor moslimdiscriminatie en aanvallen op moskeeën. Het contactorgaan Moslims en Overheid neemt vanaf zondag meldingen aan van moskeebesturen. En de powerbank die gisteren ontplofte op een KLM-vlucht naar Curaçao zou van oud-KLM-directeur Camille Eurlings zijn geweest. Maar de luchtvaartmaatschappij kan dat vanwege privacy niet bevestigen. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. Meer dan 60
2: seria hits. OSR. Broodje OSR.

Vrijdagmiddag op naar het weekend. Nog eventjes doorbuffelen. En dan is het zover. En lekker de teugels laten vieren. En dat deden we zojuist met Denise Williams. En Free. En dit is Jennifer Lopez. Nog eenmaal haar allergrootste hit. Dit is Let's Get Loud. Op OSN 920.

is toch wel een grootheid in de muziekwereld en hij leeft nog steeds, inmiddels 82 jaar oud. Albert Hammond, I'm a Train was dat en ja, hij loopt al zo lang mee in de muziek. We kennen hem van de Family Dog, Steve Roland en de Family Dog en van zijn solo plaatjes die hij had in Nederland. Ik noem er een paar. It Never Rains in Southern California, The Free Electric Band, I Don't Want to Die in an Air Disaster onder andere ook. Zometeen gaan we luisteren naar het nieuws en het nieuws uit de regio. Het is die van 1 uur en daarna verder met deel 2 van Broodje. We zeggen de laatste dit uur is voor Melissa Etheridge. You tell me not to

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Justitieminister Van Wil roept demonstranten op om dit weekend rustig te blijven. Morgen zijn er in Den Haag een extreemrechtse demonstratie en een tegendemonstratie. En ook Extinction Rebellion gaat de straat op en wil een snelweg bij Utrecht blokkeren. Volgens Van Wil mag dat niet. Hij roept alle demonstranten op om geen vernielingen te veroorzaken en geen strafbare feiten te plegen. De minister waarschuwt dat het demonstratierecht onder druk komt te staan als protesten steeds weer uit de hand lopen. De Poolse premier Tusk waarschuwt voor een mogelijk Russische aanval op de oostflank van de NAVO. Volgens hem bestaat er een reëel risico dat Rusland drones of andere projectielen op NAVO-landen afvuurt en zo'n aanval bewust als een vergissing laat lijken. Moskou wil de aanvoer van steun uit Europa voor Oekraïne verstoren. Tusk is vandaag in Kiev voor overleg met president Zelensky over de verdediging tegen nieuwe drones. Russische aanvallen zijn er steeds vaker vlak over de Poolse grens in Oekraïne. Er zijn dit jaar meer toeristen naar Nederland gekomen, maar ze bleven gemiddeld iets korter. In de eerste 7 maanden van het jaar steeg het aantal bezoekers wel, terwijl het aantal overnachtingen licht daalde. Juli was wel een goede maand, mede door het mooie weer en veel last-minute boekingen. Noord-Holland doet het beter, Zeeland blijft achter. Hotels hebben intussen te maken met hogere kosten en sinds januari ook met een hogere btw op overnachtingen. Maar die gestegen kosten berekenen ze niet allemaal door. En de Raad van Europa noemt de Russische parlementsverkiezingen nep. Volgens de Raad voldoen ze niet aan de internationale democratische normen. De Russen kiezen tot en met zondag een nieuw parlement, de Duma. Ook de stemmen in door Rusland bezette delen van Oekraïne noemt de Raad in strijd met het internationaal recht. De Raad van Europa roept landen daarom op om de nieuwe Duma niet als legitiem orgaan te erkennen. De oppositie in Rusland is onderdrukt of zelfs totaal uitgesloten. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Wie moeilijk rond kan komen, bijvoorbeeld door een lager inkomen of onverwachte grote uitgaven, daarvoor zijn diverse manieren om de financiën weer op orde te krijgen. Speciaal voor wie het echt zwaar heeft, zijn er regelingen. Een daarvan is de tegemoetkoming kinderopvangtoeslag, een extra steun naast de reguliere toeslag. Deze tegemoetkoming is er als men een bijstandsuitkering ontvangt en studeert, of als men deelneemt aan een werktraject of een inburgeringscursus volgt. Meer informatie krijg je op laarbeek.nl/rondkomen voor de mogelijkheden of neem contact op met het sociaal team Laarbeek. In Laarbeek is er jaarlijks extra aandacht voor de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Bij het bevrijdingsmonument op het Oranjeplein in Mariehout herdenkt Zorgemedorp de vrijheid. De plaquette bevat herinneringen van oud-Mariehoutenaar Ad Vogels uit september 1944 en herdenkt Britse soldaten Davis Strite en Jack Crompton. Het thema is in vrijheid samen herdenken, in vrijheid mogen vieren. Vorig jaar was er een vrijheidsfestival in Mariehout, dit jaar vinden de activiteiten plaats in Beek en Donk. Zondag 20 september start men om 10:50 met de bevrijdingsoptocht, waar ook voertuigen van Wiels aan deelnemen. In Gemert start het project Senioren Zelf aan Zet om ouderen te helpen gezond en zelfstandig te blijven. Senioren Gemert Baken lanceert dit op dinsdag 29 september in het ontmoetingscentrum Nazareth. De vergrijzing vraagt om voorbereiding. Dit project stimuleert om na te denken over gezondheid, wonen en sociale contacten. De bijeenkomst gebruikt gesprekskaarten van VWS voor open discussies over de toekomst. Het draait om bewustwording, ontmoeting en uitwisseling van de ervaringen, zodat ouderen regie houden en verbonden blijven. Ouderen worden gestimuleerd om niet pas in actie te komen wanneer zorg echt noodzakelijk is. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroepbeeldrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo.

On My Radio op OSN 920 K van Weleer, de band Selector. Daarmee zijn we begonnen aan deel 2 van Broodjes. En op deze vrijdagmiddag, fijn dat je luistert. Tot 2 uur ben ik bij je met nu muziek van Buddy Guy, de

Jij hoort bij ons, Belong Together was dat van Mark Ember van nog niet zo lang geleden. Daarvoor een plaat wel van vervlogen tijden, The Carpenters en Yesterday Once More op de zender vol muzikale herinneringen. Nu verder met de plaat uit de jukebox van OZ920, dit is Paul Enka.

en op zijn tijd natuurlijk een verstaanbare plaat hier bij ons in 920. Een van die hits van de Frank Boeiengroep. Je hoorde Contact. Zometeen de hoofdpunten uit het Radio Nieuws. Erbij ook de weerst wachten we deze vrijdagmiddag. Daarvoor de hit van Shakira. Dit is Whenever, Wherever.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Justitieminister Van Wil roept demonstranten op om dit weekend rustig te blijven, geen vernielingen te veroorzaken en geen strafbare feiten te plegen. De minister waarschuwt dat het demonstratierecht onder druk komt te staan als protesten steeds weer uit de hand lopen. De Poolse premier Tusk waarschuwt voor een mogelijk Russische aanval op de oostflank van de NAVO. Er zijn dit jaar meer toeristen naar Nederland gekomen, maar ze bleven gemiddeld iets korter. Noord-Holland doet het beter, Zeeland blijft achter. En de Raad van Europa noemt de Russische parlementsverkiezingen nep. Volgens de Raad voldoen ze niet aan de internationale democratische normen. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

60 jaar hits komen voorbij hier bij onze 920 en uit de jaren 90. Ze waren razend populair, deze band Boyzone. Nog eenmaal Picture of You. En de meest opmerkelijke naam natuurlijk in deze band was Ronald Keaton. Verder met het album Deja Vu. En van dat album draaien we Teach Your Children van Crosby, Stills, Nas & Young.

Keep the Fire Burning, muziek van Gwen McRae. En daarvoor hadden we muziek van Garo Emerald en de Riviera Live. Zometeen de nieuwe Miley, maar nu Seal en Crazy.

Janis Joplin. Me en Bobby McKee, daarvoor hadden we een nieuwe plaat, de nieuwe Miley. En dat heet Bass Persuades, is te vinden in onze Nederlandse hitlijst van dit moment. Dat was mijn aandeel voor deze week en voor deze vrijdagmiddag. Zometeen na het nieuws van 2 uur verder met Paul van Beek en Martin Huibers in OSR in de middag. En in het weekend natuurlijk lekker afgestemd blijven op dit geweldige radiostation OSR 920. Met heel veel leuke collega's met aanstaande zondag. Aandacht voor heel veel vinyl. Fijn weekend, graag tot maandag. En de laatste plaat van mij deze week is een hit van Santana. Yeah.

0: deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het Openbaar Ministerie zegt dat het 15-jarige meisje uit Meerstad dat wordt verdacht van de dood van haar beide ouders alleen heeft gehandeld. Er is volgens het OM geen betrokkenheid vastgesteld van zogenoemde COM-groepen, online netwerken rond extreem geweld. De ouders van allebei 53 jaar werden op 18 juni doodgevonden in hun huis. Hun dochter werd kort daarna aangehouden en blijft nu nog eens 90 dagen langer vastzitten. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint in de eerste helft van volgend jaar. Een 13-jarige scholier heeft in de Italiaanse hoofdstad Rome een lerares aangevallen en geprobeerd om die aanval live uit te zenden. De jongen spoot pepperspray in haar gezicht en stak haar daarna met een mes. Dat gebeurde op een middelbare school in de wijk Centocelli. Volgens persbureau ANSA wilde hij de beelden via Telegram livestreamen. Een andere scholier zou hebben ingegrepen en daarmee de aanval hebben gestopt. De lerares is niet in levensgevaar, maar verkeert wel in shock. Justitieminister Van Weel roept demonstranten op om dit weekend rustig te blijven. Morgen zijn er in Den Haag een extreemrechtse demonstratie en een tegendemonstratie. En ook Extinction Rebellion gaat de straat op en wil een snelweg bij Utrecht blokkeren. Volgens Van Weel mag dat niet. Hij roept alle demonstranten op om geen vernielingen te veroorzaken en geen strafbare feiten te plegen. De minister waarschuwt dat het demonstratierecht onder druk komt te staan als protesten steeds weer uit de hand lopen. En 13 verdachten van de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt blijven langer vastzitten. 11 volwassenen blijven nog zeker 90 dagen in de cel, 2 minderjarigen 45 dagen. Bij de schietpartij op 1 september kwam een 51-jarige beveiliger uit Wijchen om het leven. De politie hield 35 mensen aan, inmiddels zijn er 2 van hen vrijgelaten. De gearresteerden worden onder meer verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man, het beschieten van agenten en vuurwapenbezit. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De asielopvang aan de Pater Beccanestraat in Beek en Donk is verlaten. Een opruimploeg is bezig de noodgebouwen af te breken en het hele terrein bezem schoon te maken. Dat is volgens burgemeester Lianne van der Aan nog wel een flinke klus. Als die geklaard is het gebied vrij voor de nieuwe woningbouw. De opvang zou op 1 september sluiten, maar omdat sommige mensen nog geen nieuw onderkomen hadden, was er uitstel tot deze week. Volgens de burgemeester heeft iedereen nu een geschikte plek gevonden. In Laarbeek is er jaarlijks extra aandacht voor de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Bij het bevrijdingsmonument op het Oranjeplein in Mariehout herdenkt Zorgemedorp de vrijheid. De plaquette bevat herinneringen van oud-Mariehoutenaar Ad Vogels uit september 1944 en herdenkt Britse soldaten Davis Stride en Jack Crompton. Het thema is in vrijheid samen herdenken, in vrijheid mogen vieren. Vorig jaar was er een vrijheidsfestival in Mariehout. Dit jaar vinden de activiteiten plaats in Beek en Donk. Zondag 20 september start men om 10 over 11 met de bevrijdingsoptocht, waar ook voertuigen van Wiels aan deelnemen. De vraag naar zware, langdurige zorg voor ouderen in Laarbeek groeit hard. Dat blijkt uit de cijfers van het CBS en het RIVM. Het gaat om intensieve dementiezorg of zorg bij ernstige lichamelijke beperkingen waarbij dag en nacht hulp nodig is. In 2024 hadden 230 inwoners van Laarbeek deze zorg nodig. In 2018 waren dat er nog 160. De prognose is dat in 2030 dat oploopt naar 300 mensen. Dit past bij het overheidsbeleid om ouderen langer thuis te laten wonen. Het aantal huishoudens in Laarbeek met minimaal 1 85-plusser was vorig jaar 410 en loopt in 2040 op naar 770. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.

0: Het klinkt als Motown. Jazeker, de Spicy Girls en Stop Right Now. Het is Wereldbamboedag, vrijdag 18 september op de kalender.
1: Paul van Beek.
0: Goeiedag, leuk dat ik je weetje mee mag. Dit zullen we om 3 uur gewoon een vrijdagmiddagborrel starten. Ja, ik heb de frietanpan al meegenomen. Als jij nog even een paar drankjes koort, dan komen we er samen wel uit. Dit is Jim Croce.
2: Well,

Lionel Richie, is hij nou een van de beste zangers? Ja, hij doet het wel lekker. Say You Say Me op OSR 920. We hadden de Cats ook nog en Vaya Con Dios. En van de Cats kun je eigenlijk nooit genoeg draaien, toch? Ja, die band, dat is toch wel meer dan bijzonder, kun je wel stellen. Vandaag de verjaardag van Siebert van Linde. Hij wordt 36. Ronaldo, de voetballer, 50. Lance Armstrong viert zijn 55ste verjaardag. En Frits Sissing is ook jarig. Die wordt verdorie alweer 63. Oh.

Mark King, de man die zijn duim voor meer dan 1 miljoen pond wist te verzekeren. Want ja, dat is inderdaad wel zijn dingetje. Level 42 en Guaranteed. Hey, morgenavond is er weer een aflevering van De Beste Zangers. En dit kwam uit de eerste aflevering.

Het is pijnlijk, maar het klopt als een bus. Bijna is eigenlijk gewoon nog steeds helemaal niets Eddie Zoe op de radio. En daarvoor Nederlandse topband, de Chaplin Band, Aniel Vulliero. En Busy met Anne uit De Beste Zangers. Een verbastering van het liedje van Clouseau. Want Clouseau was de eerste band die dit seizoen in het middelpunt van de belangstelling stond. Wie is dat aanstaande zaterdag? Daar moet ik even over nadenken. Op de radio zometeen Michael Kiwanuka, nu Earth and Fire.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is in Duitsland aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland in te krijgen. Eerder deze maand werden die drugs gevonden in containers in de Noord-Franse havenstad Duinkerke. G. kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september toen gewapende mannen naar hem onderweg waren. 13 van de opgepakte verdachten blijven langer vastzitten. De BBB wil ondanks steun voor een motie van wantrouwen blijven praten met premier Jette over de begroting. BBB-leider Vermeer noemde de steun voor die motie vooral een duidelijk signaal aan het kabinet. Volgens hem moeten eerst de strengere stikstofplannen van tafel voordat de partij verder praat over de begroting. Jette noemt het opvallend dat de BBB zijn kabinet wantrouwt, maar wel over de steun voor de begroting wil praten. De BBB heeft 3 zetels in de Tweede Kamer en 11 in de Eerste Kamer. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden en ruim 50 gewonden gevallen. Die aanslag gebeurde tijdens het vrijdaggebed in Kohat in het noorden van het land. Volgens de politie reed een met explosieven geladen voertuig het terrein van een politiecomplex op. En daarna probeerden 2 gewapende mannen het politiegebouw binnen te dringen. Maar ze raakten in gevecht met agenten. In Pakistan zijn er regelmatig aanslagen. Onder meer worden ze gepleegd door de lokale Taliban. En honderden migranten in de Spaanse exclave Ceuta worden van het strand overgebracht naar een nieuwe opvanglocatie. Ze sliepen daar al 1,5 maand nadat ze vanuit Marokko Ceuta waren binnengekomen. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen, de politie gebruikte wapenstokken en loste ook waarschuwingsschoten. Inmiddels is de situatie volgens Spaanse media weer onder controle. De nieuwe opvanglocatie heeft 1700 slaapplekken en er zouden nu nog duizenden migranten op het strand zitten. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Gemert start het project Senioren Zelf aan Zet om ouderen te helpen gezond en zelfstandig te blijven. Senioren Gemert Baken lanceert dit op dinsdag 29 september in het ontmoetingscentrum Nazareth. De vergrijzing vraagt om voorbereiding. Dit project stimuleert om na te denken over gezondheid, wonen en sociale contacten. De bijeenkomst gebruikt gesprekskaarten van VWS voor open discussies over de toekomst. Het draait om bewustwording, ontmoeting en uitwisseling van de ervaringen, zodat ouderen regie houden en verbonden blijven. Ouderen worden gestimuleerd om niet pas in actie te komen wanneer zorg echt noodzakelijk is. De asielopvang aan de Pater Beccanestraat in Beek en Donk is verlaten. Een opruimploeg is bezig de noodgebouwen af te breken en het hele terrein bezem schoon te maken. Dat is volgens burgemeester Lianne van der Aan nog wel een flinke klus. Als die geklaard is, is het gebied vrij voor de nieuwe woningbouw. De opvang zou op 1 september sluiten, maar omdat sommige mensen nog geen nieuw onderkomen hadden, was er uitstel tot deze week. Volgens de burgemeester heeft iedereen nu een geschikte plek gevonden. Seniorenvereniging Beek en Donk viert haar indrukwekkende 75-jarig bestaan. Jubileumfestiviteiten lopen van 17 tot en met 25 oktober, een periode waarin diverse speciale evenementen zullen plaatsvinden. De vereniging werd officieel opgericht op 16 oktober 1951 en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een bloeiende organisatie. De feestweek start op zaterdag 17 oktober met een officiële opening van de jubileumviering in het Anker. Zondag de 18e opening van de tentoonstelling en zondag de 25e een feestelijke inloopmiddag voor alle senioren van Beek en Donk. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.

0: Nou, het was onlangs kermis bij mij in het dorp. Ik moet eerlijk zeggen, dit doet mij altijd een beetje refereren aan de kermis van de jaren 70. Luisa Fernandez en Lay Love on You.
1: Paul van Beek.

Lekker zegt Can't Help, Falling in Love van de Stylistics. Liedje dat trouwens later nog in een versie van UB14 hit was. Daarvoor Joy Division, Love Will Tear Us Apart. En wat jongere generatie kent het nummer misschien in de versie van Paul Young. Tiedridol in de jaren 80. Ach ja, het zijn de herinneringen die je deelt met OSR 920. De vrijdagmiddagborrel met Martin Garrix en U2. Dit is Fireflies.

stop. Ja, ze lopen hier net voorbij met de schaal met bitterballen. Lekker zeg, de vrijdagmiddagborrel met Rita Coolidge en All Time High op ORC 920. Met nu Simon & Garfunkel. I'm

0: Ik vind ze vaak leuker als ze lekker feel-good muziek hebben. Een beetje rock. Anders klinkt het soms wel eens wat te melancholisch. Zeker voor de vrijdagmiddag Bluff en Hemingway op de radio. En Homeward Bound van Simon & Garfunkel klonk hier op OSR 920. Want jij hoort bij ons. Brengt ons bij Sam Smith. Stay with me.
1: Guess it's

Oscar and the Wolf. Weet je dat je bijna nergens hoort, maar gelukkig wel. Bij OSR 920, Angel Face op de radio. Lekker, daarvoor de Stay With Me van Sam Smith. Het is vandaag de 18e van september. Duik even in het verleden. Op de Olympische Spelen van 18 september 1988 zorgt Regilio Tuur voor een daverende verrassing door in de eerste ronde de Amerikaanse wereldkampioen Kelsey Banks knock-out te slaan. Na 1 minuut 50 velt de 21-jarige Rotterdammer de Amerikaan. Alleen het nadeel was dat diezelfde Rotterdammer dat later nog eens een keer uithaalde bij zijn vriendin. En dat is niet zo mooi. Maar goed, dit is de OSR 920, 18, 29, 26 en op de radio muziek van Becky Bell. Dit is Steppin' Out Tonight. I'm steppin' out tonight.

Echo and the Bunnymen. Ja, als je dit mooi vond, was je een beetje alternatief, toch? Bring on the Dancing Horses op OSR 920. Becky Bell en Stepping Out Tonight hoorde je ook nog. Mag ik je vrolijk stemmen op de vrijdagmiddagborrel? Deze zing je mee van...

van de Skik. Lekker, Daniel Lohuis en een prachtig mooie dag. En die vier je met de radio keihard aan. Morgenmiddag van 12 tot 2 neem ik je graag mee met de lunch op OSR 920. Martin Huibers, zometeen tussen 4 en 6, die echt het laatste uur van je werkdag inluidt. Tenminste, als je nog niet aan de vrijdagmiddagborrel begonnen was. Ik heb er nog eentje, een hele mooie. Scorpions, Send Me an Angel.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bijna alle Nederlandse hoofdredacties en ruim de helft van de journalisten krijgen te maken met juridische druk. Zo blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. Bij hoofdredacties gaat het vooral om dreigementen met rechtszaken of schadeclaims. Bijna een derde krijgt daarnaast te maken met andere vormen van druk, zoals bedreigingen of negatieve publiciteit. Hoofdredacties passen door de druk in ruim 6 op de 10 gevallen een publicatie aan of zien er helemaal vanaf. Bij een schietpartij op een Filipijnse middelbare school in de stad Banga zijn zeker 3 doden gevallen en raakten 8 jongeren gewond. 4 van die gewonden zijn in kritieke toestand. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. Op de school begon een 16-jarige scholier om zich heen te schieten en daarna pleegde hij zelfmoord. De schutter had in de pauze zijn vrienden opgedragen naar huis te gaan omdat hij na de lunch zijn plan zou uitvoeren. Maar de vrienden dachten dat hij een grap maakte. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is in Duitsland aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland in te krijgen. Eerder deze maand werden die drugs gevonden in containers in de Noord-Franse havenstad Duinkerke. G. kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september toen gewapende mannen naar hem onderweg waren. 13 van de opgepakte verdachten blijven langer vastzitten. En in de Russische stad Sochi zijn de stembureaus tijdelijk gesloten vanwege een dronewaarschuwing. Kiezers en medewerkers werden uit voorzorg naar schuilplaatsen gebracht. Ook het vliegverkeer in de toeristische regio werd tijdelijk stilgelegd. De 244 stembureaus blijven naar verwachting tot zondag open wanneer de verkiezingen eindigen. Er doen 10 partijen mee die allemaal de oorlog in Oekraïne steunen. Een Russische oppositiepartij die tegen de oorlog is, werd vorige maand al uitgesloten van deelname. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Vanaf zaterdag 19 september komen 11 verenigingen uit Geemelt-Bakel in actie tijdens de grote clubactie. Leden van deze clubs verkopen loten om hun clubdoelen te realiseren en financieel sterk te blijven. Verenigingen zijn immers van grote waarde voor de Nederlandse samenleving. Frank Molkenboer, directeur van de grote clubactie, benadrukt dat een sterke vereniging je samen maakt en dat leden, vooral jongen, concreet ervaren hoe ze kunnen bijdragen. Deze betrokkenheid is net zo belangrijk als de opbrengst. Dit jaar houden de verenigingen meer over per verkocht lot. Een lot kost 3 euro, waarvan de vereniging 2,55 euro ontvangt. Seniorenvereniging Beek en Donk viert haar indrukwekkende 75-jarig bestaan. De jubileumfestiviteiten lopen van 17 tot en met 25 oktober, een periode waarin diverse speciale evenementen zullen plaatsvinden. De vereniging werd officieel opgericht op 16 oktober 1951 en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een bloeiende organisatie. De feestweek start op zaterdag 17 oktober met een officiële opening van de jubileumviering in het Anker. Zondag de 18e opening van de tentoonstelling en zondag de 25e een feestelijke inloopmiddag voor alle senioren van Beek en Donk. Wie moeilijk rond kan komen, bijvoorbeeld door een lager inkomen of onverwachte grote uitgaven, daarvoor zijn diverse manieren om de financiën weer op orde te krijgen. Speciaal voor wie het echt zwaar heeft, zijn er regelingen. Een daarvan is de tegemoetkoming kinderopvangtoeslag, een extra steun naast de reguliere toeslag. Deze tegemoetkoming is er als men een bijstandsuitkering ontvangt en studeert, of als men deelneemt aan een werktraject of een inburgeringscursus volgt. Meer informatie krijg je op laarbeek.nl/rondkomen voor de mogelijkheden of neem contact op met het sociaal team Laarbeek. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
5: OSR. OSR.
6: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
7: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
8: OSR 920. OSR in de middag.
4: Martin Huibers.

rappers zat van alles in dat bandje. De Urban Heroes uit Den Haag met Habba Dabba, Ricky Weedy. Een beetje ska, een beetje new wave en wat funk. En een hele rare titel. Welkom in OSR in de middag, deel 2. Dankjewel Paul van Beek voor deel 1. En tot aan 6 uur hebben we weer het allerbeste. Zoals The Counting Crows en Accidentally in Love.

vocaal zeer sterke groepen Jay and the Americans hadden een grote hit als opvolger van Come a Little Bit Closer in de jaren 60. 1965 werd Caramia een hele grote. En Frits Spits had waarschijnlijk de plaat thuis nog ergens in zijn kast liggen en dacht, hé, hey, dat is leuk om in mijn programma te draaien, de avondspits. En dat deed hij bijna dagelijks. Zodat de platenmaatschappij besloot om de plaat opnieuw uit te brengen in 1980. En toen werd het een nummer 1 notering nog wel voor Caramia. Dan volgden we de Counting Crows met Accidentally in Love. En hier is de dochter van Nat King Cole. Natalie Cole en

Canadese zanger Michael Bublé met Feeling Good. En voor de Mo en ze blijft rijden. Zometeen gaan we luisteren naar de hoogtepunten van de nieuwsmeijers. Wow, wow, wow. En Do You Wanna Hold Me?

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Bijna alle Nederlandse hoofdredacties en ruim de helft van de journalisten krijgen te maken met juridische druk. Zo blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. Bij een schietpartij op een Filipijnse middelbare school in de stad Bangga zijn zeker 3 doden gevallen en raakten 8 jongeren gewond. Op de school begon een 16-jarige scholier om zich heen te schieten en daarna pleegde hij zelfmoord. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is in Duitsland aangehouden op verdenking van drugsmokkel. G. kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september toen gewapende mannen naar hem onderweg waren. En in de Russische stad Sochi zijn de stembureaus tijdelijk gesloten vanwege een dronewaarschuwing. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

De Simple Minds, Seas River, nog steeds razend populair, want ze staan volgend jaar op 30 april en op 1 mei samen met Level 42 in de Ziggo Dome in Amsterdam. Overzeg 920 met de Eagles, ook nog steeds razend populair. Ze behoren zowat bij het vaste interieur van de Sphere in Las Vegas. Want hele maand november, december en januari staan ze daar ook live. Hier was I Can Tell You Why.

tijd een hele grote hit voor Casey en de Sunshine Band, maar in de uitvoering van de Eurodance groep Cut a Move met Give It Up. En van de One Republic met The Counting Stars. Overzeg 9-2-0 op de vrijdagmiddag met Sister Sledge. En ze hebben alleen maar aandacht voor Frankie.

Uit de beginperiode van de Rolling Stones. Een plaat die ze zelf schreven. Althans, Mick Jagger en Keith Richards. The Last Time. En we hadden uit de hitparades van dit ogenblik en de bol van Alex Warren. Zijn nieuwe single heette Fever Dream. Zometeen gaan we naar de nieuwsberichten van 5 uur. En natuurlijk het streeknieuws. En daarna zijn we terug voor het laatste uur OSR in de middag van deze week. Maar eerst uit Australië. In Excess en The Suicide Blonde.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het kabinet praat voorlopig niet verder met de BBB over steun voor de begroting, doordat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Jette wil eerst met andere partijen om tafel, maar sluit niet uit dat de BBB later weer aanschuift. Volgens Jette is er geen ruzie met fractievoorzitter Vermeer. De partij heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daardoor belangrijk voor een meerderheid over rechts. VVD-leider Jessegus hoopt daarom wel dat de BBB later alsnog mee gaat praten. De provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. De provincie haalt 1 oktober niet, want er is meer tijd nodig voor gesprekken met de ondernemers. De bedrijven liggen bij beschermde Natura 2000 gebieden waar te veel stikstof in terechtkomt. De provincie vindt de plannen van de pluimveehouders om de uitstoot te verminderen niet voldoende en ziet het intrekken van de vergunningen daarom voorlopig als enige optie. Maar er wordt nog gepraat. Bijna alle Nederlandse hoofdredacties en ruim de helft van de journalisten krijgen te maken met juridische druk. Zo blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. Bij hoofdredacties gaat het vooral om dreigementen met rechtszaken of schadeclaims. Bijna een derde krijgt daarnaast te maken met andere vormen van druk, zoals bedreigingen of negatieve publiciteit. Hoofdredacties passen door de druk in ruim 6 op de 10 gevallen een publicatie aan of zien er helemaal vanaf. En Friesland heeft het nieuwe bomenloket geopend voor gratis advies over bomen en struiken. Alle inwoners, boeren, gemeenten en grondeigenaren kunnen daar terecht voor advies over soorten, aanplant en onderhoud. Ook kunnen ze informatie krijgen over subsidies en persoonlijk advies aanvragen. Het loket houdt rekening met de verschillende landschappen en grondsoorten in Friesland en is onderdeel van de Friese aanpak om meer bomen en bos aan te leggen en de biodiversiteit in de provincie te versterken. Het weer droog bij een mix van wolken en opklaringen. In de nacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt-Bakel op Omroep Peelrand. Wie moeilijk rond kan komen, bijvoorbeeld door een lager inkomen of onverwachte grote uitgaven, daarvoor zijn diverse manieren om de financiën weer op orde te krijgen. Speciaal voor wie het echt zwaar heeft, zijn er regelingen. Een daarvan is de tegemoetkoming kinderopvangtoeslag, een extra steun naast de reguliere toeslag. Deze tegemoetkoming is er als men een bijstandsuitkering ontvangt en studeert, of als men deelneemt aan een werktraject of een inburgeringscursus volgt. Meer informatie krijg je op laarbeek.nl/rondkomen voor de mogelijkheden of neem contact op met het sociaal team Laarbeek. In Geemert start het project Senioren Zelf aan Zet om ouderen te helpen gezond en zelfstandig te blijven. Senioren Geemert Baak lanceert dit op dinsdag 29 september in het ontmoetingscentrum Nazareth. De vergrijzing vraagt om voorbereiding. Dit project stimuleert om na te denken over gezondheid, wonen en sociale contacten. De bijeenkomst gebruikt gesprekskaarten van VWS voor open discussies over de toekomst. Het draait om bewustwording, ontmoeting en uitwisseling van de ervaringen, zodat ouderen regie houden en verbonden blijven. Ouderen worden gestimuleerd om niet pas in actie te komen wanneer zorg echt noodzakelijk is. Vanaf zaterdag 19 september komen 11 verenigingen uit Geemelt-Bakel in actie tijdens de grote clubactie. Leden van deze clubs verkopen lood om hun clubdoelen te realiseren en financieel sterk te blijven. Verenigingen zijn immers van grote waarde voor de Nederlandse samenleving. Frank Molkenboer, directeur van de grote clubactie, benadrukt dat een sterke vereniging je samen maakt en dat leden, vooral jongen, concreet ervaren hoe ze kunnen bijdragen. Deze betrokkenheid is net zo belangrijk als de opbrengst. Dit jaar houden de verenigingen meer over per verkocht lot. Een lot kost 3 euro, waarvan de vereniging 2,55 euro ontvangt. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

Wendy en Lisa maakten jarenlang deel uit van de begeleidingsband van Prince, The Revolution, totdat ze samen verder gingen als duo en een groot hit scoorden met Waterfall. Welkom in dit laatste uur OSR in de middag met Dean Lewis en I Hate That.

Will Smith maakte even reclame voor de hoofdstad van Florida, Miami. En we hadden Dean Lewis met I Hate That It's True. Je zijn Marvin Gaye en Kim Weston.

Phil Collins bracht nog even een ode aan zijn mama. Samen met de groep Genesis. En we hadden Flo Rida en David Guetta, de Franse DJ met The Club Can Handle Me. Zometeen is het weer tijd voor de hoogtepunten van het nieuws. Maar voor die tijd, Jess Green, So Nice and Slow.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het kabinet praat voorlopig niet verder met de BBB over steun voor de begroting, doordat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. De provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. Bijna alle Nederlandse hoofdredacties en ruim de helft van de journalisten krijgen te maken met juridische druk. Zo blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. En Friesland heeft het nieuwe bomenloket geopend voor gratis advies over bomen en struiken. Het weer droog bij een mix van wolken en opklaringen. In de nacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Voorliefhebbers, OSR 920.

0: Kennen we die als de groot hit van de One Republic? Inderdaad, dat klopt. Timbaland vervormde nummer tot een hele grote hit een paar jaar later. Apologize. En tijd voor de vrijdagmiddag voor De Bos. Die was Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.
1: I

Door hun deelname aan de Beste Zangers zijn ze weer volop in de belangstelling. Clouseau en Laat Mij Nu Toch Niet Alleen. En we hadden James Brown met It's a Man's Man's World. Op een zeg 920 met John Miles. Zijn eerste grote liefde was muziek. Music was

De muziek die we tegenkomen in de hitparades van dit ogenblik van Baby Rexha. Samen met Faithless en The New Religion. En we hadden John Miles. En Music Was My First Love. Tot zover OSR in de middag van vandaag en ook van deze week. Straks na 6 uur Tom Holland en de avond door. Ik wens je nog een heel prettig weekend. En we hebben nog te zien, want je weet het. Iedereen is van de wereld. Prettige avond.

0: OSR 920. Jij hoort bij ons.
1: OSR in de middag.
0: OSR in de middag.
2: Are you ready?
3: Born ready.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Het kabinet stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor spoedeisende hulp aan gewonde en zieke kinderen uit de Gazastrook. De helft van dat bedrag, 6 miljoen euro, zal gebruikt worden voor de evacuatie en behandeling van 250 kinderen in ziekenhuizen in Jordanië. Bijna een jaar na het staakt het vuren is de humanitaire situatie in Gaza nog altijd kritiek. Er is een tekort aan medisch materieel, veel ziekenhuizen liggen in puin en zorg is amper mogelijk. De humanitaire situatie in Jemen verslechtert snel. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van hulp. De afgelopen weken leidde de strijd tussen de Houthis en de regeringstroepen opnieuw op. Daardoor sloegen zo'n 112.000 mensen op de vlucht, van wie de meeste de afgelopen twee weken. Hulporganisaties waarschuwen dat hun voorraden snel opraken en dat medische hulp ook hard nodig is. Volgens de VN groeit de crisis in Jemen met het uur. Het kabinet praat voorlopig niet verder met de BBB over steun voor de begroting, doordat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Jette wil eerst met andere partijen om tafel, maar sluit niet uit dat de BBB later weer aanschuift. Volgens Jette is er geen ruzie met fractieleider Vermeer. De partij heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daardoor belangrijk voor een meerderheid over rechts. VVD-leider Jesselgus hoopt daarom wel dat de BBB later alsnog mee gaat praten. De provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. De provincie haalt 1 oktober niet, want er is meer tijd nodig voor gesprekken met de ondernemers. De bedrijven liggen bij beschermde Natura 2000 gebieden waar te veel stikstof terechtkomt. De provincie vindt de plannen van de pluimveehouders om de uitstoot te verminderen niet voldoende en ziet het intrekken van de vergunningen daarom voorlopig als enige optie. Er wordt nog gepraat. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. De asielopvang aan de Pater Beccanestraat in Beek en Donk is verlaten. Een opruimploeg is bezig de noodgebouwen af te breken en het hele terrein bezem schoon te maken. Dat is volgens burgemeester Lianne van der Aan nog wel een flinke klus. Als die geklaard is, is het gebied vrij voor de nieuwe woningbouw. De opvang zou op 1 september sluiten, maar omdat sommige mensen nog geen nieuw onderkomen hadden, was er uitstel tot deze week. Volgens de burgemeester heeft iedereen nu een geschikte plek gevonden. In Laabeek is er jaarlijks extra aandacht voor de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Bij het bevrijdingsmonument op het Oranjeplein in Mariehout herdenkt Zorg om het dorp de vrijheid. De plaquette bevat herinneringen van oud-Mariehoutenaar Ad Vogels uit september 1944 en herdenkt Britse soldaten Davis Stride en Jack Crompton. Het thema is in vrijheid samen herdenken, in vrijheid mogen vieren. Vorig jaar was er een vrijheidsfestival in Mariehout, dit jaar vinden de activiteiten plaats in Beek en Donk. Zondag 20 september start men om 10 over 11 met de bevrijdingsoptocht, waar ook voertuigen van Wiels aan deelnemen. De vraag naar zware, langdurige zorg voor ouderen in Laabeek groeit hard. Dat blijkt uit de cijfers van het CBS en het RIVM. Het gaat om intensieve dementiezorg of zorg bij ernstige lichamelijke beperkingen waarbij dag en nacht hulp nodig is. In 2024 hadden 230 inwoners van Laabeek deze zorg nodig. In 2018 waren dat er nog 160. De prognose is dat in 2030 dat oploopt naar 300 mensen. Dit past bij het overheidsbeleid om ouderen langer thuis te laten wonen. Het aantal huishoudens in Laabeek met minimaal 1 85-plusser was vorig jaar 410 en loopt in 2040 op naar 770. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De A-

was de kennismaking met de Bon die ineens al dan 78-0 heette. Denise, werd dat dan weer vrijdagavond 6 uur. Dat betekent nog één avond lang de avond door. Uiteraard tussen 6 en 10. En uiteraard maandag zijn we dan weer met onze vaste opstelling. Straks na 7 uur Kees van Gooi, 8 uur Peter Boer en om 9 uur Peter Reinders. En hier is Jermaine Jackson.

De Kast. Pop met een hoofdletter P in het Nederlands. Woorden zonder woorden afvallen. Jermaine Jackson van de bekende Jackson Family en de Sweetest. John Paul, George en Ringo, The Beatles. Hier zijn ze met een van hun hele grote hits. Ticket to Ride.

Hebben ze gedeeld, we gaan op dit moment Stella Lefty en Boston. En daarvoor hadden we de Beatles en Ticket to Ride. Even een rondje van drie en dan gaan we eens even kijken zo meteen in het grote boek. Met allemaal één dag vliegen erin. We hebben er voor je klaarstaan Katy Perry. Sophia George komt voorbij en we beginnen eerst met deze man met die prachtige zware stem. Lou Rawls en Lady Love.

Iedereen zijn eigen keuze, iedereen in zijn waarde laten. Katy Perry, I Kissed a Girl, en daarvoor Sophia George en Girly Girly. Goed, even kijken naar onze eendagslief voor vandaag. 1997, 14e week in top 40. 4 was de hoogste notering voor deze plaat van Buckshot LaFont.

eens weer eens wat nieuws uitbrengen, want ze hebben zoveel leuke hits gemaakt, maar je hoort er eigenlijk niks van. Dit was Maroon 5 en Misery. En daarvoor onze eindigste voor vandaag, Buckshot LaFunk en Another Day.

dat de nieuwe single uitkomt van zijn cd. Zal ik even wel iets van aankomen. Bruno Mars en On My Soul. Daarvoor hadden we Hollies en Yes I Will. Kees Verkooy is er klaar voor. Zometeen na 7 uur. Dit is het wat ons meegenomen naar het nieuws. Dionne Warwick.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920.

0: Bij een aanval hebben 2 van de 9 pompstations van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië schade opgelopen. Het is niet bekend hoe lang de reparatie gaat duren. De pijpleiding van 1200 kilometer lengte loopt over het Arabisch Schiereiland en er stroomt olie doorheen die niet door de straat van Hormuz kan. De leiding is tijdelijk stilgelegd na de droneaanval vanuit Irak. Het afgelopen half jaar was het de belangrijkste route voor olie uit het Midden-Oosten naar de rest van de wereld. Het laboratorium Clinical Diagnostics, dat vorig jaar gehackt werd, mag weer meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, omdat de IT-beveiliging in orde is. Er werden gegevens van zo'n 850.000 mensen gestolen die sinds 2017 aan het bevolkingsonderzoek meededen. Omdat Clinical Diagnostics geen onderzoeken meer mocht doen, moesten vrouwen 20 weken langer wachten, maar ze zijn nu weer sneller aan de beurt. Dat meldt Bevolkingsonderzoek Nederland. Het kabinet stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor spoedeisende hulp aan gewonde en zieke kinderen uit de Gaza-strook. De helft van dat bedrag, 6 miljoen euro, zal gebruikt worden voor de evacuatie en behandeling van 250 kinderen in ziekenhuizen in Jordanië. Bijna een jaar na het staakt het vuren is de humanitaire situatie in Gaza nog altijd kritiek. Er is een tekort aan medisch materieel, veel ziekenhuizen liggen in puin en zorg is amper mogelijk. De humanitaire situatie in Jemen verslechtert snel. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van hulp. De afgelopen weken leidde de strijd tussen de Houthis en de regeringstroepen opnieuw op. Daardoor sloegen zo'n 112.000 mensen op de vlucht, van wie de meeste de afgelopen 2 weken. Hulporganisaties waarschuwen dat hun voorraden snel opraken en dat medische hulp ook hard nodig is. Volgens de VN groeit de crisis in Jemen met het uur. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. Vanaf zaterdag 19 september komen 11 verenigingen uit Geemert-Bakel in actie tijdens de grote clubactie. Leden van deze clubs verkopen lood om hun clubdoelen te realiseren en financieel sterk te blijven. Verenigingen zijn immers van grote waarde voor de Nederlandse samenleving. Frank Molkenboer, directeur van de grote clubactie, benadrukt dat een sterke vereniging je samen maakt en dat leden, vooral jongen, concreet ervaren hoe ze kunnen bijdragen. Deze betrokkenheid is net zo belangrijk als de opbrengst. Dit jaar houden de verenigingen meer over per verkocht lot. Een lot kost 3 euro waarvan de vereniging 2,55 euro ontvangt. Seniorenvereniging Beek en Donk viert haar indrukwekkende 75-jarig bestaan. Jubileumfestiviteiten lopen van 17 tot en met 25 oktober, een periode waarin diverse speciale evenementen zullen plaatsvinden. De vereniging werd officieel opgericht op 16 oktober 1951 en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een bloeiende organisatie. De feestweek start op zaterdag 17 oktober met een officiële opening van de jubileumviering in het Anker. Zondag de 18e opening van de tentoonstelling en zondag de 25e een feestelijke inloopmiddag voor alle senioren van Beek en Donk. In Geemert start het project Senioren Zelf aan Zet om ouderen te helpen gezond en zelfstandig te blijven. Senioren Geemert-Baken lanceert dit op dinsdag 29 september in het ontmoetingscentrum Nazareth. De vergrijzing vraagt om voorbereiding. Dit project stimuleert om na te denken over gezondheid, wonen en sociale contacten. De bijeenkomst gebruikt gesprekskaarten van VWS voor open discussies over de toekomst. Het draait om bewustwording, ontmoeting en uitwisseling van de ervaringen, zodat ouderen regie houden en verbonden blijven. Ouderen worden gestimuleerd om niet pas in actie te komen wanneer zorg echt noodzakelijk is. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920, de avond door.
3: Kees van Kooij.

Even over de klok van 7 uur op deze vrijdagavond. En ik heet je van harte welkom. Leuk dat je erbij bent. Tot 8 uur, deel 2 van jouw avond door. En jongens, het is weekend. Dus we kunnen weer lekker vooruit kijken. En de meesten zijn eventjes 2 dagen vrij. En kunnen zich een beetje opladen voor de maandag die er ook weer aankomt. Maar goed, eerst 2 dagen lekker genieten van heel veel leuke muziek. En misschien wel leuke dingen doen. Kortom, welkom bij OZ 920.

Dit was wel heel bizar trouwens, want in Engeland hebben een aantal bejaarde mensen stoplichten vernield. Nou, kun je om heel op redenen stoplichten vernielen? Je vindt dat ze ook niet op een goede plek staan, dat je te lang moet wachten. Een beetje uit protest, maar nee, wat hadden ze nou gedaan of wat hadden ze nou gezien? Op internet was er een complottheorie die zei dat er waarschijnlijk sensoren in de stoplichten zouden zitten die wapens konden activeren. Nou, dat is wel een hele rare reden, toch?

misschien wel zijn mooiste nummer. Paul Weller en Wildwood op OZN 920. Wat me wel opvalt is trouwens dat artiesten ook steeds langer doorgaan. Hij is inmiddels al 68 en kondigt weer een nieuwe cd aan. En hij begint met een tournee. Begint in Engeland. En waarschijnlijk, heel waarschijnlijk, komt hij in 2027 naar Nederland. En dan, fans genoeg, denk dat hij...

Nog niet zo lang geleden heeft hij afscheid genomen van het grote publiek. 75 jaar alweer. En hij heeft toch gezegd van, nou, na 45 jaar. Ik kan me heel goed voorstellen, hij wil ik een klein beetje rust en van mijn pensioen genieten. En dat gaat hij ook zeker doen. Dit was met het kleine orkest en Koos Werkeloos.

Ze heeft een hele kenmerkende stem en dat maakt haar ook wel een klein beetje uniek. Meghan Trainor. En haar grote hit uit 2014, waarmee ze zelfs nummer 1 positie haalde in Amerika. Over haar stemmen gesproken, vreemde stemmen. Tones en

En met deze leuke van The Move neem ik afscheid van je voor deze vrijdagavond. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 natuurlijk voor de nacht begint. En een heel leuk weekend voor de boeg met heel wat moois. Dus OSN 920, 24 uur per dag. Maak er een mooi weekend van. Tot man.

0: deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media.
2: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Dit is OSR 920.

0: Het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Nu de situatie in Jemen escaleert, stuurt Pakistan meer militaire hulp naar Saoedi-Arabië, een bondgenoot. Er zijn al Pakistanse gevechtsvliegtuigen, troepen en een luchtafweersysteem in Saoedi-Arabië, maar er gaan nu ook onder andere drones en antidronesystemen naartoe. Al het militaire materieel dat er al is, wordt klaargemaakt voor grote defensieve operaties. In buurland Jemen is Saoedi-Arabië verwikkeld met een gewapend conflict met de Houthis. In Rusland zijn sinds de oorlog met Oekraïne begon voor het eerst weer parlementsverkiezingen. President Poetin heeft ook gestemd. De verwachting is dat partijen die hem steunen de meerderheid houden in de Duma. Op het stembiljet staan alleen partijen die de oorlog steunen of zich er niet tegen hebben uitgesproken. De partij Jabloko, die tegen de oorlog is, werd vorige maand uitgesloten van deelname. Toch beschrijft Poetin de verkiezingen als een referendum over de oorlog. Bij een aanval hebben 2 van de 9 pompstations van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië schade opgelopen. Het is niet bekend hoe lang de reparatie gaat duren. De pijpleiding van 1200 kilometer lengte loopt over het Arabisch Schiereiland en er stroomt olie doorheen die niet door de straat van Hormuz kan. De leiding is tijdelijk stilgelegd na de droneaanval vanuit Irak. Het afgelopen half jaar was het de belangrijkste route voor olie uit het Midden-Oosten naar de rest van de wereld. Het laboratorium Clinical Diagnostics, dat vorig jaar gehackt werd, mag weer meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, omdat de IT-beveiliging in orde is. Er werden gegevens van zo'n 850.000 mensen gestolen die sinds 2017 aan het bevolkingsonderzoek meededen. Omdat Clinical Diagnostics geen onderzoeken meer mocht doen, moesten vrouwen 20 weken langer wachten, maar ze zijn nu weer sneller aan de beurt. Dat meldt Bevolkingsonderzoek Nederland. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. De vraag naar zware, langdurige zorg voor ouderen in Laabeek groeit hard. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het RIVM. Het gaat om intensieve dementiezorg of zorg bij ernstige lichamelijke beperkingen waarbij dag en nacht hulp nodig is. In 2024 hadden 230 inwoners van Laabeek deze zorg nodig. In 2018 waren dat er nog 160. De prognose is dat in 2030 dat oploopt naar 300 mensen. Dit past bij het overheidsbeleid om ouderen langer thuis te laten wonen. Het aantal huishoudens in Laabeek met minimaal 1 85-plusser was vorig jaar 410 en loopt in 2040 op naar 770. Vanaf zaterdag 19 september komen 11 verenigingen uit Gemert-Bakel in actie tijdens de grote clubactie. Leden van deze clubs verkopen lood om hun clubdoelen te realiseren en financieel sterk te blijven. Verenigingen zijn immers van grote waarde voor de Nederlandse samenleving. Frank Molkenboer, directeur van de grote clubactie, benadrukt dat een sterke vereniging je samen maakt en dat leden, vooral jongen, concreet ervaren hoe ze kunnen bijdragen. Deze betrokkenheid is net zo belangrijk als de opbrengst. Dit jaar houden de verenigingen meer over per verkocht lot. Een lot kost 3 euro, waarvan de vereniging 2,55 euro ontvangt. In Gemert staat het project Senioren Zelf aan Zet om ouderen te helpen gezond en zelfstandig te blijven. Senioren Gemert Baken lanceert dit op dinsdag 29 september in het ontmoetingscentrum Nazareth. De vergrijzing vraagt om voorbereiding. Dit project stimuleert om na te denken over gezondheid, wonen en sociale contacten. De bijeenkomst gebruikt gesprekskaarten van VWS voor open discussies over de toekomst. Het draait om bewustwording, ontmoeting en uitwisseling van de ervaringen, zodat ouderen regie houden en verbonden blijven. Ouderen worden gestimuleerd om niet pas in actie te komen wanneer zorg echt noodzakelijk is. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920, de avond door.
0: Peter Boer.

Even kijken hoor, wat was links, wat was rechts. Ja, ik had mijn koptelefoon achterstevoren op staan, dus het ging even een beetje anders dan normaal hier in deze show. Dames en heren, jongens en meisjes, goedenavond, welkom. Liar, liar, nee, dat was echt gebeurd hoor. Chris Crap hoor die op de radio. Het is OZ 920, het is vrijdagavond, het weekend is begonnen. Ik zeg een goedenavond en run for home.

En die uithaal, die moet er altijd bij, hè? Ja, dat hoort er gewoon lekker bij. Want dan weten we allemaal dat we nog een beetje stem hebben, inderdaad. John Travolta, Olivia Newton-John en The Grease Megamix. Al die leuke hitjes uit één film in één gezellige megamix. Leuk, hè? Het is OSR 920. Mijn naam is Peter. En Maxine Nightingale gaat zingen over Right Back Where We...

En hij kan nog steeds, hè. Elk fout feestje waar je terechtkomt, dan hoor je hem toch nog eens af en toe uit de speakers knallen. Deze legendarische hit van Teaspoon uit 1996 alweer. En Sex on the Beach. En wij gaan kijken wat is er allemaal gebeurd in het verleden op deze datum. Het is 18 september en op 18 september 1970 logeert Jimi Hendrix samen met zijn vriendin Monica in een hotel in Londen. Ze gaan rond 7 uur 's morgens naar bed. Monica die neemt enkele pillen om in slaap te vallen en Jimi Hendrix neemt de laatste 8 à 9 pillen. Hij raakt buiten bewustzijn en als zijn vriendin rond 22:30 wakker wordt, merkt ze dat er braaksel uit Jimmy's neus en mond komt. Ze belt in paniek een vriend om te vragen wat ze moet doen en ook het hotelpersoneel belt een ambulance. Jimi Hendrix wordt rond 23:30 opgenomen in het ziekenhuis en hier stelt men vast dat hij moet zijn gestikt in zijn eigen braaksel. Jimi Hendrix wordt op 1 oktober 1970 begraven.

Thinking. Zo'n 1100 fans die komen naar oude films kijken van Jimi Hendrix. En ook twee leden van de Jimi Hendrix Experience zijn daar te gast. Op 18 september 1983 vertonen de leden van Kiss zich voor het allereerst in het openbaar zonder make-up tijdens een interview op MTV. De jarigen van vandaag, dat zijn Frits Sissing, je kent hem van Mijn Kunst en Kitsch en zo. Pernille de Lalau, de presentatrice. En niemand minder dan Monique Kleeman, een van de zusjes van Lois Lane.

Jocelyn Brown, helemaal in haar eentje. Want ze werd natuurlijk heel veel gevraagd om bij andere artiesten mee te zingen. Omdat die dan lekker een hit konden scoren. Want dan zeiden ze, ja, ik noem maar even wat. Right Said Fred en Jocelyn Brown, Incognito. En Jocelyn Brown en die en Jocelyn. Dit was ze gewoon helemaal alleen. Somebody Else's Guy en daarvoor een oude hit van Clouseau in een nieuwe jasje. Door Yves Behrens gezongen, Het Verlangen. En de zusjes Kleeman daarvoor, want Monique is jarig. Daydream.

Ja, daar word je toch wel even een beetje wakker van, toch? Hele fijne muziek van iMonster en Daydream. Heerlijk, allemaal meezingen inderdaad. Akoestische versie dit keer op de radio. En met deze mededelingen ga ik afscheid van je nemen. Ik zeg een heel fijn weekend, mochten we elkaar morgen niet meer spreken. Morgen dan ben ik tussen 2 en 4 hier te beluisteren. En aanstaande zondag ben ik er ook weer met het zondagmiddagcafé. En dat doen we dan even kijken tussen 2 en 6. En dat wissel ik dan af op deze zondag. Aanstaande zondag samen met Henk van Valen zijn debuut.

goede avond. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. De tenten waren echter zo snel vol dat veel asielzoekers terug moesten naar het strand waar ze al zo'n 6 weken verbleven. De verplaatsing was in het begin onrustig. De massaal aanwezige politie loste waarschuwingsschoten. In de nieuwe opvang is plek voor 1700 mensen. Naar schatting zijn er nog zo'n 3000 op het strand. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van 8 Indiase restaurants opgepakt op verdenking van uitbuiting van mensen en mensensmokkel. De 2 worden ervan verdacht misbruik te hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Daarmee konden bedrijven relatief simpel koks naar ons land laten komen. De inspectie heeft ook beslag gelegd op onder meer de administratie en onroerend goed. De restaurants bevinden zich onder andere in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Nu de situatie in Jemen escaleert, stuurt Pakistan meer militaire hulp naar Saoedi-Arabië, een bondgenoot. Er zijn al

0: Pakistanse gevechtsvliegtuigen, troepen en een luchtafweersysteem in Saoedi-Arabië. Maar er gaan nu ook onder andere drones en antidronesystemen naartoe. Al het militaire materieel dat er al is, wordt klaargemaakt voor grote defensieve operaties. In buurland Jemen is Saoedi-Arabië verwikkeld met een gewapend conflict met de Houthis. In Rusland zijn sinds de oorlog met Oekraïne begon voor het eerst weer parlementsverkiezingen. President Poetin heeft ook gestemd. De verwachting is dat partijen die hem steunen de meerderheid houden in de Duma. Op het stembiljet staan alleen partijen die de oorlog steunen of zich er niet tegen hebben uitgesproken. De partij Jabloko, die tegen de oorlog is, werd vorige maand uitgesloten van deelname. Toch beschrijft Poetin de verkiezingen als een referendum over de oorlog. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Vanaf zaterdag 19 september komen 11 verenigingen uit Gemert-Bakel in actie tijdens de grote clubactie. Leden van deze clubs verkopen lood om hun clubdoelen te realiseren en financieel sterk te blijven. Verenigingen zijn immers van grote waarde voor de Nederlandse samenleving. Frank Molkenboer, directeur van de grote clubactie, benadrukt dat een sterke vereniging je samen maakt en dat leden, vooral jongen, concreet ervaren hoe ze kunnen bijdragen. Deze betrokkenheid is net zo belangrijk als de opbrengst. Dit jaar houden de verenigingen meer over per verkocht lot. Een lot kost 3 euro, waarvan de vereniging 2,55 euro ontvangt. Wie moeilijk rond kan komen, bijvoorbeeld door een lager inkomen of onverwachte grote uitgaven, daarvoor zijn diverse manieren om de financiën weer op orde te krijgen. Speciaal voor wie het echt zwaar heeft, zijn er regelingen. Eén daarvan is de tegemoetkoming kinderopvangtoeslag, een extra steun naast de reguliere toeslag. Deze tegemoetkoming is er als men een bijstandsuitkering ontvangt en studeert, of als men deelneemt aan een werktraject of een inburgeringscursus volgt. Meer informatie krijg je op laarbeek.nl/rondkomen voor de mogelijkheden of neem contact op met het sociaal team Laarbeek. In Gemert start het project Senioren Zelf aan Zet om ouderen te helpen gezond en zelfstandig te blijven. Senioren Gemert Baken lanceert dit op dinsdag 29 september in het ontmoetingscentrum Nazareth. De vergrijzing vraagt om voorbereiding. Dit project stimuleert om na te denken over gezondheid, wonen en sociale contacten. De bijeenkomst gebruikt gesprekskaarten van VWS voor open discussies over de toekomst. Het draait om bewustwording, ontmoeting en uitwisseling van de ervaringen, zodat ouderen regie houden en verbonden blijven. Ouderen worden gestimuleerd om niet pas in actie te komen wanneer zorg echt noodzakelijk is. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
3: Petro Leenders.

JJ Cale, de man die het origineel schreef en zong, Cocaine op de radio. Welkom allemaal bij het laatste gedeelte daarvandoor hier voor deze week. En het is vrijdag, hier is Crystal Waters, Gypsy Woman.

bij Deine, die handen de lucht en ermee blaren. We are the champions van Queen. Inderdaad, de Human League hoorde je ook, de Mirror Man. En hier is Mano Negra, King Kong 5.

Oftewel de Orchestral Maneuvers in the Dark, inderdaad. So in Love, wat een grote hit was dat. Bruno Mars, die hoorde je ook, On My Soul. En hier is van een tijdje geleden, de Zombies, The Time of the Season.

Chris Rea, Loving You Again. En Coolio, die was er ook bij. See You When I When You Get There. Dat was het, ja, zeker. Straks IMF. Oh, dat is ook leuk. Hier is eerst.

lekker de Doors. Love Her Medley, zongen ze aan IMF. Unbelievable. Wat een geweldige plaat. En de Fanjong Cannibals, daarmee gaan we door. Ja, dit was ook zo'n grote hit. Ik denk wel een van de allergrootste van haar, de Fanjong Cannibals. Ja, waarschijnlijk. She Drives Me Crazy, op oude zeg. 9-2-0.

Oh ja, Hans en Barry. Ja. Can't get enough of your love, baby. En de Funyun Cannibals uiteraard. Straks om 10 voor de nacht begint op de radio. Ik wens je er veel plezier mee. Hier is Simply Red. Ain't that a lot of love? Dat zal wel, ja. Hey, fijn weekend en graag tot maandag. Dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. De tenten waren echter zo snel vol dat veel asielzoekers terug moesten naar het strand waar ze al zo'n 6 weken verbleven. De verplaatsing was in het begin onrustig. De massaal aanwezige politie loste waarschuwingsschoten. In de nieuwe opvang is plek voor 1700 mensen. Naar schatting zijn er nog zo'n 3000 op het strand. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van 8 Indiase restaurants opgepakt op verdenking van uitbuiting van mensen en mensensmokkel. De 2 worden ervan verdacht misbruik te hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Daarmee konden bedrijven relatief simpel koks naar ons land laten komen. De inspectie heeft ook beslag gelegd op onder meer de administratie en onroerend goed. De restaurants bevinden zich onder andere in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. En dan op het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek.

0: boeken en Geemert Baker op Omroep Peelrand.
1: Op zondag 27 september sluit de stichting Muziektuin Podium in Beekendonk het seizoen af met de laatste concertmiddag. Het evenement vindt plaats natuurlijk in de muziektuin. 5 enthousiaste muziekgezelschappen zullen afwisselend optreden op de kiosk en het kleinere podium bij het parkpaviljoen. De activiteiten starten om 11:45. Als eerste treedt de muziekgroep La Gispa uit Geemert op. En daarna volgen optredens van de coöperatieve stoomafblaaskapel uit Beekendonk, Vocal Group Transparent uit Venthai, het smartlappenkoor Welly uit Mariaheide en het programma wordt afgesloten door de band Jazzcape uit Mierlo. Op zaterdag 19 september start de grote clubactie in Laarbeek en dit jaar doen er 10 verenigingen uit de gemeente mee. Leden van deze clubs verkopen loten om hun clubdoelen te realiseren en financieel sterk te blijven. En dit jaar houden de verenigingen ook meer per verkocht lot over. Een lot kost 3 euro, waarvan de vereniging uiteindelijk 2,55 euro krijgt. De nieuwe woonvoorziening Buitenplaats Wonen op landgoed Huizen Paardenwijn in Boekel is officieel geopend. Burgemeester Caroline van der Elzen verrichtte op donderdagmiddag de opening. Ze onthulde samen met bewoners een bijzonder kunstwerk, vervaardigd door cliënten met stenen van de eerste steenlegging. Deze belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het landgoed is inmiddels in gebruik genomen door bewoners en medewerkers. Buitenplaats Wonen biedt volwassenen een rustige, gestructureerde en passende omgeving met ondersteuning op verschillende gebieden van het dagelijks leven. Op zondagochtend 4 oktober is er een a cappella concert in Kapel Nazareth in Geemert en dat concert begint om 11 uur. Het vocaal ensemble Tessitori, het is een dubbelkwartet van 8 ervaren zangers, presenteert je dan een muzikale reis door de tijd. Er zijn onder andere stukken uit de renaissance en barok, maar ook uit de late romantiek en er zijn zelfs dromerige hedendaagse composities. Je kunt genieten van onder meer werken van Monteverdi, Purcell en Bruckner.
0: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint.
3: Berend Koenders.

muziek van Joe Cocker, N'oublie Jamais en Roger Glover met Lovesoul. Hey, dit is de vrijdagse aflevering van Voor de Nacht Begint. De beste zangers. Twee platen vandaag, omdat er 6 liedjes in zo'n aflevering zitten. Zaterdag is de nieuwe tv-uitzending, dan ben ik weer benieuwd. In dit geval gaan we nog even Yves Berendsen draaien. En dat doen we dus getiteld Beneden.

0: muziek van Destiny's Child neemt ons mee naar de eerste albumtrack. Wordt er eentje van Amazing Stroopwafels. Oude Maas zeg, is de titel van het werkje. Terug te vinden op het album Hart voor Weinig.
1: Sitting on a highway in a broken van. Thinking of you again. Guess I have to hitchhike.

0: stay.
1: Jerry and the Pacemakers uit het midden van de jaren 60. Ferry Across the Mersey. We gaan een plaat draaien van Gwen Stefani. Hier is Somebody Else.

Fleetwood Mac and Hold Me. We gaan voor de laatste keer eens draaien van The Very Best Of. Natuurlijk, Dolly Parton. Zij maakte in haar hele carrière zo'n 3000 liedjes. Ook deze, Tennessee Homesick Blues. Album van de week, The Very Best Of Dolly Parton.

startnummertje van de Pipkins. Geef me nou dat ding. Geef me dat ding. Ik heb eerlijk gezegd geen ander liedje in mijn hoofd zitten wat ook van de Pipkins is. Dus misschien is het daar wel bij gebleven. Mumford & Sons. Hier is de Little Lion Man.

Hurt Mix neemt ons mee met de laatste albumtrack voor vandaag. We kennen allemaal de Stray Cats. Daarin zat Brian Sester. Heeft een heel tijdje zo'n big band orkest gehad. En dat klinkt zo'n beetje zo. Jump Jiven.

Six Degrees of Separation, de script. Van de artiest die kennen we van een zomerplaat. We hebben het over de Mungo Jerry. Hier is All Right, All Right, All Right. All Right.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de drie grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht, 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. De tenten waren echter zo snel vol dat veel asielzoekers terug moesten naar het strand waar ze al zo'n 6 weken verbleven. De verplaatsing was in het begin onrustig. De massaal aanwezige politie loste waarschuwingsschoten. In de nieuwe opvang is plek voor 1700 mensen. Naar schatting zijn er nog zo'n 3000 op het strand. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand.
3: De provincie Noord-Brabant wil verplicht mede-eigenaarschap voor burgers in duurzame energieprojecten. En ze buigt zich binnenkort over een plan hiervoor. Omwonenden moeten kunnen meedoen aan zonnevelden en windparken. En de helft van die projecten moet lokaal eigendom worden. Het Ecodorp in Boekel heeft een eigen zonnepark en warmteaccu. En is daarmee een mooi voorbeeld van dit eigenaarschap. De bedoeling is dat inwoners en lokale partijen actief betrokken worden en mede-eigenaar worden. En iedereen uit de gemeente mag dan bij zo'n plan meedoen.

0: doen. Ook inwoners van aangrenzende gemeenten kunnen onder voorwaarden meedoen aan zo'n plan. De gemeente Laarbeek begint in Aderikstel en Lieshout met de volgende fase van het vervangen van oudere openbare verlichting door LED-verlichting. Het werk gebeurt dorp voor dorp en straat voor straat. De gemeente vervangt al enkele jaren oudere verlichting en zet dit jaar de werkzaamheden voort. Samen met aannemer AK Solution worden de oude lampen verwisseld. LED-verlichting gebruikt minder energie en gaat ook langer mee en dat levert dus een duurzame besparing op. Tijdens het werk kunnen in straten een hoogwerker en monteurs zichtbaar zijn. Op zaterdag 19 september start de grote clubactie in Laarbeek en dit jaar doen er 10 verenigingen uit de gemeente mee. Leden van deze clubs verkopen loten om hun clubdoelen te realiseren en financieel sterk te blijven. En dit jaar houden de verenigingen ook meer per verkocht lot over. Een lot kost 3 euro, waarvan de vereniging uiteindelijk 2,55 euro krijgt. Op zondagochtend 4 oktober is er een a cappella concert in Kapel Nazareth in Gemert. En dat concert begint om 11 uur. Het vocaal ensemble Tessitori, dat is een dubbelkwartet van 8 ervaren zangers, presenteert je dan een muzikale reis door de tijd. Er zijn onder andere stukken uit de renaissance en barok, maar ook uit de late romantiek. En er zijn zelfs dromerige hedendaagse composities. Je kunt genieten van onder meer werken van Monteverdi, Purcell en Bruckner.
1: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boeken en Gemert Bakel, kijk op omroepbeeldrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint.

Esmantwil en Nielsen. Esmantwil die deed alles eens mee met de beste zangers, maar dit jaar natuurlijk niet. Je weet het, op de vrijdag moeten we nog een plaatje extra draaien van de beste zangers. En dat doen we met Joey Levi, dat ze van hem houdt.

Walk the Moon, Shut Up and Dance. We hebben op deze vrijdagavond, de laatste uur, toch wel een eerste kwartiertje met Flink op Nederlandstalig erin. Dat is gewoon toeval. Zo is ook een albumtrack van Claudia de Breij. Alles is goed, zo heet het album. Kwam uit in 2016. Mis je zo graag. Oh ja, samen met Welen.

First and the Last Eternity, Snap. Ja, die maakte wat bijzondere muziek destijds. De Power van ook zo'n heerlijke plaat. Volgens mij de eerste echte rapplaat een beetje destijds. Hier zijn de Jackson 5. Met toen nog een hele kleine Michael Jackson erin. I'll Be There.

Muziek van De La Soul en Say No Go. Eens even kijken. Wat gaan we nu doen? Oh ja, track van het album Pilgrim. 1998. Clapton. Going Down Slow.

Ja, je had Dolly Parton en je had Lynn Anderson. Die twee die heel dicht bij elkaar wat muziek betreft. Alleen Dolly die heeft veel meer liedjes gemaakt. En deze Rose Garden is een van de weinigen van Lynn Anderson die, laten we zeggen, Nederland vaak eruit is. Hier is Celeste, Stop This Flame.

Helaas bandje, Direct, nieuwe single die heet My Friend. Het is een eind dan voor de nacht begint, voor deze week. Maandag zijn we er weer, tussen 10 en middernacht. En zondagmiddag tussen 12 en 2 voor de Vinyl. Ik wens je een fijn weekend. Bye.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht, 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Laarbeek begint in Aderikstel en Lieshout met de volgende fase van het vervangen van oudere openbare verlichting door LED-verlichting. Het werk gebeurt dorp voor dorp en straat voor straat. De gemeente vervangt al enkele jaren oudere verlichting en zet dit jaar de werkzaamheden voort. Samen met aannemer AK Solution worden de oude lampen verwisseld. LED-verlichting gebruikt minder energie en gaat ook langer mee en dat levert dus een duurzame besparing op. Tijdens het werk kunnen in straten een hoogwerker en monteurs zichtbaar zijn. Op zaterdag 19 september start de grote clubactie in Laarbeek en dit jaar doen er 10 verenigingen uit de gemeente mee. Leden van deze clubs verkopen loten om hun clubdoelen te realiseren en financieel sterk te blijven. En dit jaar houden de verenigingen ook meer per verkocht lot over. Een lot kost 3 euro, waarvan de vereniging uiteindelijk 2,55 euro krijgt. Op zondag 27 september sluit de stichting Muziektuin Podium in Beekendonk het seizoen af met de laatste concertmiddag. Het evenement vindt plaats.

0: plaats natuurlijk in de muziektuin. 5 enthousiaste muziekgezelschappen zullen afwisselend optreden op de kiosk en het kleinere podium bij het Parkpaviljoen. De activiteiten starten om 11:45. Als eerste treedt de muziekgroep La Chispa uit Gemert op. En daarna volgen optredens van de coöperatieve stoomafblaaskapel uit Beekendonk, Vocal Group Transparent uit Venthai, het smartlappenkoor Welly uit Mariaheide en het programma wordt afgesloten door de band Jazz Cape uit Mierlo. Op zondagochtend 4 oktober is er een a cappella concert in Kapel Nazareth in Gemert. En dat concert begint om 11 uur. Het vocaal ensemble Tessitori, dat is een dubbelkwartet van 8 ervaren zangers, presenteert je dan een muzikale reis door de tijd. Er zijn onder andere stukken uit de renaissance en barok, maar ook uit de late romantiek. En er zijn zelfs dromerige hedendaagse composities. Je kunt genieten van onder meer werken van Monteverdi, Purcell en Bruckner. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht, 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaan

0: gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De provincie Noord-Brabant wil verplicht mede-eigenaarschap voor burgers in duurzame energieprojecten. En ze buigt zich binnenkort over een plan hiervoor. Omwonenden moeten kunnen meedoen aan zonnevelden en windparken en de helft van die projecten moet lokaal eigendom worden. Het Ecodorp in Boekel heeft een eigen zonnepark en warmteaccu en is daarmee een mooi voorbeeld van dit eigenaarschap. De bedoeling is dat inwoners en lokale partijen actief betrokken worden en mede-eigenaar worden. En iedereen uit die gemeente mag dan bij zo'n plan meedoen. Ook inwoners van aangrenzende gemeenten kunnen onder voorwaarden meedoen aan zo'n plan. Op zondagochtend 4 oktober is er een a cappella concert in Kapel Nazareth in Gemert. En dat concert begint om 11 uur. Het vocaal ensemble Tessitori, dat is een dubbelkwartet van 8 ervaren zangers, presenteert je dan een muzikale reis door de tijd. Er zijn onder andere stukken uit de renaissance en barok, maar ook uit de late romantiek. En er zijn zelfs dromerige hedendaagse composities. Je kunt genieten van onder meer werken van Monteverdi, Purcell en Bruckner. Op zaterdag 19 september start de grote clubactie in Laarbeek en dit jaar doen er 10 verenigingen uit de gemeente mee. Leden van deze clubs verkopen loten om hun clubdoelen te realiseren en financieel sterk te blijven. En dit jaar houden de verenigingen ook meer per verkocht lot over. Een lot kost 3 euro, waarvan de vereniging uiteindelijk 2,55 euro krijgt. De gemeente Laarbeek begint in Aderikstel en Lieshout met de volgende fase van het vervangen van oudere openbare verlichting door LED-verlichting. Het werk gebeurt dorp voor dorp en straat voor straat. De gemeente vervangt al enkele jaren oudere verlichting en zet dit jaar de werkzaamheden voort. Samen met aannemer AK Solution worden de oude lampen verwisseld. LED-verlichting gebruikt minder energie en gaat ook langer mee en dat levert dus een duurzame besparing op. Tijdens het werk kunnen in straten een hoogwerker en monteurs zichtbaar zijn. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht, 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op zondagochtend 4 oktober is er een a cappella concert in Kapel Nazareth in Gemert. En dat concert begint om 11 uur. Het vocaal ensemble Tessitori, dat is een dubbelkwartet van 8 ervaren zangers, presenteert je dan een muzikale reis door de tijd. Er zijn onder andere stukken uit de renaissance en barok, maar ook uit de late romantiek. En er zijn zelfs dromerige hedendaagse composities. Je kunt genieten van onder meer werken van Monteverdi, Purcell en Bruckner. De nieuwe woonvoorziening Buitenplaats Wonen op landgoed Huizen Padua in Boekel is officieel geopend. Burgemeester Caroline van der Elzen verrichtte op donderdagmiddag de opening. Ze onthulde samen met bewoners een bijzonder kunstwerk, vervaardigd door cliënten met stenen van de eerste steenlegging. Deze belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het landgoed is inmiddels in gebruik genomen door bewoners en medewerkers. Buitenplaats Wonen biedt volwassenen een rustige, gestructureerde en passende omgeving met ondersteuning op verschillende gebieden van